De tijd. Het is nu 2:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

0: De tijd. Het is nu 3:00 s'nachts.
1: Papa India 3, Uniform Tango Romeo.
0: CTCSS-toon is 77 hertz.

de tijd. Het is nu 3:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

0: de tijd. Het is nu 4:00 s'nachts.
1: Papa India 3, Uniform Tango Romeo.
0: CTCSS-toon is 7,70
1: hertz.

De tijd. Het is nu 5:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 6:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 6:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

de tijd. Het is nu 7:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.

de tijd. Het is nu 7:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 8:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 8:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 9:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

0: je komt er net overheen, Oldman, maar niet hard genoeg om te verstaan. Ik zou zeggen, probeer het nog een keer, SPA 3FTP.
1: PD3FTP, PD3PAC, in de kop van Noord-Holland. Ja, misschien is het ook wel een beetje gevoelig. Wat verder van allerlei opvangen.
0: Oké, ik hoor PD1 en dan nog wat, maar dan kom ik even niet tot cijfer. Er zit heel veel in de ruis. Maar ik heb in ieder geval begrepen dat je in de kop van Noord-Holland zit. Nou, dat is in ieder geval een mooie afstand vanaf Utrecht, IJsselstein. Het komt eroverheen, maar ja, omdat ik in de auto zit, kan ik je net niet nemen. QSL?
1: En een hele fijne dag van Papa Delta 1, Bravo Alpha Charlie.
0: Oké, nu heb ik het meegekregen. Papa Delta 1, Bravo Alpha Charlie. Oké, in ieder geval goedemorgen. Deze kant is de naam Louis. En ik ben onderweg van Tilburg naar Utrecht. We hebben een landelijke vergadering vandaag van Dares. We gaan kijken wat we samen kunnen doen. PD1, dan ben ik het even kwijt. BA. Er dacht ik, Papa Alpha 3 Fox Tango Papa.
1: Ik heb een hele goede bekende plaats. Ik hoop dat er leuke dingen uitkomen en leuke dingen voor de toekomst. En dan zou ik zeggen, dat is een hele mooie dag van. Papa, Delta.
0: Bedankt. Ja, we gaan kijken of dat positief is. Maar dat denk ik wel. Ik heb de agenda gezien. Dus daar staan in ieder geval een aantal constructieve dingen in. Dus daar gaan we vandaag waarschijnlijk wat knopen over doorhakken. Of in ieder geval brainstormen. In ieder geval bedankt voor het terugkomen. En hopelijk nog een fijn weekend. PA3FTP dan met je sluiten.

0: Goedemorgen, geef je callsign alsjeblieft.
1: Papa Echo in November in Jelion. Testing. 1, 2. 1 NL test.
2: Ja, komt er goed overheen hoor. Goedemorgen, SP3 FTP.
1: Ja, goedemorgen. Het gaat goed, hè? Met het beperkt vermogen. Maar ik kom mijn eigen terug. Via een web-SDR. Maar het gaat goed, ja. Fijne dag. 1 NL.
2: Uwe, 1 NL. 3 FTP. In de buurt van Utrecht op de A2. Ik heb geen desmeter waar ik het af kan lezen, want die zit achter me. Maar het komt er in ieder geval goed uit, dus kan het thuis gaat het prima. Fijn weekend nog en succes met de test.
1: Ja, fijn weekend. Goedjes, bye bye.

De tijd. Het is nu 9:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 10:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

de tijd. Het is nu 10:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 11:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 11:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

de tijd. Het is nu 12:00 smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 12:30 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 1:00 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

0: Goedemiddag, geef je callsign alsjeblieft.
1: Papa Echo 1, Auto Romeo Zulu, Papa Delta 0, Mike India Yankee.

De tijd. Het is nu 2:30 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.

0: Goedemiddag, geef je callsign alsjeblieft.
1: PA 3 8 1 Papa Hoop, 3 Echo, Flurko, 3 4 5.

0: Goedemiddag, geef je callsign alsjeblieft.
1: CQ, Oscar November 3, Charlie Echo Romeo, Oscar November 3, Charlie Echo Romeo, die roept en luistert. Goedemiddag.

Oscar November 3, Charlie Echo Romeo. Ik kreeg enkel een signaalstrikte van 9 door, maar geen modulatie. Dit is Oscar November 3, Charlie Echo Romeo, QSL.

De tijd. Het is nu 2:00 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 2:30 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

0: Goedemiddag, geef je callsign alsjeblieft.
1: Dag papa, Delta 1 Hotel Bravo, Whiskey.

De tijd. Het is nu 3:00 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77.

De tijd. Het is nu 3:30 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 4:00 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

Maar Delta 1 Hotel Bravis, die gaat even een sigaartje roken, dus ik ben eventjes weg, jongens. Oftewel, ik ben eventjes QRX. Ik kom later weer.

0: CQ van Oscar November 4 Zulu Lima ON 4ZL met CQ over Echolink en luister.
1: Goedemiddag, dat station via Echolink komt er prima overheen hoor. Dit is Papa Delta 1 Hotel Bravo Whisky, Kutja en Sirene. Vlakbij oude als dierenpark, ik naam aan deze kant is Gebeten. In ieder geval een hele goede middag, amateur. Daar in een mooie Belgische. Goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag. Ik heb de voornaam is niet genoteerd of is niet doorgekomen. De naam langs deze kant is Luc. Ik bevind mij op het ogenblik in Kuala Lumpur, Maleisië. En ik wist dat er een mogelijkheid was om deze repeater of zeg maar het stuk van SVX-netwerk in Nederland te connecteren via Echolink. En bij deze, ik zou zeggen bedankt om mij te informeren dat de modulatie vrij duidelijk is. De juiste locatie is Mount Kira in Kuala Lumpur. Dus eigenlijk is de call om juist te zijn 9-2/ON4ZL. En terug naar jou zou ik zeggen, Papa Delta 1 Hotel Bravo Whisker, ga je gang.
1: Papa Delta 1 Hotel Bravo Whisky. Nee, je komt er fantastisch overheen hoor. Dat is echt hartstikke mooi. Ja, misschien dat je ook de repeater van NOS de regeling kan proberen. Hè? Ja. En natuurlijk wat er ook van de stations Kureveen natuurlijk. Ja, ik heb 72 erbij staan in de schuur. Ik heb een X300. Die staat er momenteel een metertje op anderhalf op een stukje pijp, van te zeggen. Dus ik was eventjes een sigaretje aan het roken aan deze kant. Met de deur open natuurlijk. Hè. Dat natuurlijk wel, nu schrok ik helemaal niet binnen, maar goed. Af en toe hebben we een buikje hier en dan moet je even schuilen. Maar je komt er nogmaals prima overheen. Goed, ik laat los aan deze kant. Ik wens in ieder geval het allerbeste. En dat wou ik eventjes reageren. Ja, vandaar dat ik even terug kan voor je. Altijd fijn natuurlijk, hè. En dat alles nog goed werkt ook. Nou, dan ga ik aan deze kant weer verder eventjes met ademhalen. En dan zou ik zeggen, deze kant goed, 73.
0: Ja, oké, sluitstrijd doorgekomen, old man. Nee, ik ben hier tot en met het einde van de maand ongeveer. Ik ben nog wel een goede week in Vietnam ook nog. Dan reis ik door, maar dan kom ik terug in Kuala Lumpur. Ik gebruik deze gewoon op tablet. Ik ben normaal bijna iedere namiddag QRV, lokale tijd in België op de repeater van Brugge. Maar ik zat ook regelmatig te luisteren op Papa India 3 UTR. Dan op Vlissingen. Ik had er eens tijd van genomen en gekeken of ik ook via Echolink kon werken en bij deze. Goed, ik blijf dan ook verder staan bij je op de achtergrond. Ik zou zeggen, geniet nog van je zaterdag in elk geval. Dit is ON4 Zulu Lima in Kuala Lumpur. En je kunt op de achtergrond.
1: Prima, van Papa Delta 1 Hotel Bravo Whisky. Nou, de allerbeste is alles hier met de reis. Ik wil het Nee, ik was er bezig met een verlengstoel even besteld over dat er een stekker erop. Ik was met een, hoe ga je voor elkaar, hè? Dan komt die aan, van het rijden op de stoel zitten. Ja, ik was met de hek van mijn stiefdochter bezig. En omdat ik het dak eraf doen, de bijkers. Ik moet even een nieuw snoertje en nieuwe stekker erop zetten, dus vandaar joh. Dus vandaar dat ik ook even in de schuur was, hè? Ja. Nou, 73.
0: Ja, tot werkers, daar.
1: Bye.

De tijd. Het is nu 4:30 's middags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.

0: Adriaan, the XP Dino, huh?
1: Gaat lekker, hè? Hey, A3, ATX.
0: Hey, A3, ATX, bij Dino, HNA. Je komt niet meer door hier. Nee. Probeer nog een bericht op te halen. Bericht 2386. Maar die komt er niet uit meer. Ik heb ook weinig signaal op mijn waterval. Even kijken, was min 60 dB was hij net. Dus ja, beetje erg hoog, hè? 26. Ja, ik heb de antenne wel binnen staan, hè? Want het regent hier. Dus ik kan hem niet buiten zetten. Ik heb al 2 of 3 berichten opgehaald van je, hè? PA3ATX, PNL, HNA.
1: Hij is, ik denk het laatste bericht of zo, is hij nog aan het uitzenden op dit moment. Ja, weet je, het zou moeten kunnen hoor. Hij moet met min 28 dB moet het zelfs nog gaan, hè, foutloos. Maar het is wel zo, als die binnen staat, soms moet je even een goed plekje zoeken. Kijk, ga je heen en weer lopen, dan kan dat al effect hebben, hè. Maar soms is een metertje naar links, of een beetje schuin, of een beetje recht, kan al het verschil maken. Dus in principe moet het zonder buitenantenne ook prima kunnen, hè. Maar misschien moet je even je antenne iets verzetten. Hij is nu opgehouden met zenden. Maar in die slow-mode, dan is hij super gevoelig, hè. Maar ja, goed, het is natuurlijk wel... het is een heel gevoelig pad, want het is een hele lage signaalsterkte. En dan hoeft er ook maar iets te zijn waardoor hij er even onder kan zakken of weer terugkomt, hè. PA3 ATX.
0: Ja, PA3 ATX, PD0HNA. Ja, ik heb hem iets verzet, maar zie het nog niet echt beter worden. Ja. Dus dat laatste, of ik weet niet of het dat de laatste was hoor, ik was jouw bericht aan het ophalen. 2386, en die kwam eerst wel door, maar en toen weer niet. En het laatste 2 woorden zag ik nog. Ja, vangst en of zoiets, ja, een beetje kunnen maken, AI. Dat was een beetje het laatste, ja. Terwijl die andere, die kwamen wel goed door hoor. Die heb ik helemaal meegeschreven. Dat je met DL2 AOM. Dat bericht heb ik helemaal feilloos binnengekregen. Hè? Ja. En die andere trouwens ook. Hoera, je hebt een bericht opgehaald. Nu de volgende. Ja, toen ging het niet helemaal. Ja, die volgende ging nog wel. Maar daarna niet meer. Maar ja, goed. Ik heb de antenne nou iets anders staan, maar dat helpt niet veel, denk ik. Dat is ook een geïsoleerde zolder, hè? Ja, ik stel er ook naar je te zijn.

0: ja, dat had ik geloof ik gezegd, hè. Dat was toch van een berichtje van dat je die knop normaal multi-auto HB. En die met je rechtermuisknop, dan krijg je dat hele lijstje. En inderdaad, daar zit onderaan, dat vinkje is de HB die je daarmee inschakelt. Hè? Als je dat vinkje weghaalt, dan krijg je die knop ook niet te zien. Had je dat via 2 meter van mij binnengekregen, Rienus? Over?
1: Nee. Ik heb even gegoogeld gisteren. Ja. En toen gaf hij dat netjes aan. Ja, oh, het kan inderdaad ook via de knop rechtsboven. Slow multi auto. Als je die aanklikt, heb ik hetzelfde als mode. Ja, uiteraard. Oké. Ja. Nee, maar het stond er duidelijk in en dat heb ik gedaan. En dat staat hij nu op. Ik heb nu... ja, ik heb begin van de middag een draaitje op 40 gezeten en ja, die knop gebruiken, dat ging goed. Ja. Dus die staat er in ieder geval in, hè. Ja, even kijken hoor. Ja, ik krijg nou helemaal niks meer binnen. Ik ga nog even kijken of ik... even kijken met... Do you have any message for me? Die ga ik even aanklikken. Ga ik even doen. Ja. Ja. Nou ja, ik ga nog even proberen in ieder geval, Jan. PA3ATX, PD0HNA.
0: Ja, jij hebt het via een Engels, dat weet ik, die kan ik hier niet zien, hè. Want dat, als je dat parkeert bij in het buitenland, dan verdwijnt het hier uit mijn berichtenbox. Maar ik had mijn bericht, dat heb je opgehaald met message 2384. Dat berichtje heb je binnengehaald in principe om 13:46 uur, zie ik. Heeft hij dat uitgezonden, dat, daar heb ik het over, dat normaal multi-auto HB en dan die vinkjes aanzetten. Ja, dat komt op hetzelfde neer, hè. Je kan dat via het via de settings, zeg maar, kun je dat allemaal doen, al die vinkjes. Er zijn er nog meer hoor, maar ik wist van die HB dat die ook via die knop rechtsboven, dat je in ieder geval al die vinkjes aan moet zetten en dan krijg je die knop ook, hè. Als je hem downloadt, dan staat niet alles aan. En ja. Dus dat is. Nou ja, goed, het is gelukt, Rienus. Hartstikke goed, het werkt. En ja, ik denk dat is. Ja, weet je, in principe. Ja, jij zei min 30. Ja, min 30 gaat hij niet redden. Het maximum is wat ze gemeten hebben is min 28. En dat is al super, super gevoelig, hè? In feite. Dat gaat nog verder als FT8. FT8 die haalt, dacht ik, iets van min 22 of 23. En in de slow mode JS8 gaat tot min 28. Hè. Ja, dat is echt fantastisch. En dan, ja, dan heb je heel weinig vermogen nodig. En dan met een slecht antennetje lukt het ook nog wel. Maar ja, goed, Rienus, misschien stond er wel een hele grote tankwagen in de file op de A1. En zat hij er even tussen, hè, PA3 ATX.
1: Ja, het laatste heb ik niet helemaal meegekregen, want hij ging uitzenden. En dan slaat deze dicht, hè, even. Dat is storing. Ja. Ja, dat had ik wel gelezen, dat jij dat aangaf, dat die vinkjes aan moeten. Maar die heb ik vandaag pas gelezen. En ik had gisteren heb ik dat uitgevogeld, hè. Dus ja, had ik eerder dat moeten lezen, maar goed. Maakt niet uit, het is in ieder geval het is voor elkaar gekomen. Ja. Nou, ik vraag nog om een bericht van jou, maar... Ik krijg niks door. Nee, ik zie helemaal.

0: aber kein Ding. Ja, 26 dB. Das gaat toch niet helemaal. Ja, als ik mijn antenne buiten heb, zou het goed gaan, hè? Ja. Ja, met de tijd, dat wil ik dan nog wel even doen, dat ik overschakel naar de ATAS, hè? Maar dan moet ik nog eventjes, dan ga ik even nog wel een keer bekijken. Want die staat wel buiten. En die doet het ook op 2 meter goed, dus dan zou het een stuk beter moeten gaan. Maar ik kan nou het zolderraam niet open doen en die antenne uitschuiven, want dan is het zeiknat, hè, binnen. Ja. Nee, goed, maar het gaat de goede kant op. En ik had nog wel één vraag. Ik heb gisteravond ook, maar vanmiddag ook nog even, zag ik rechts de seizoen binnenkomen met de HB. En dan zie je al die seizoen binnenkomen die je horen, die mij horen. En er stond één, die was groen. En er stond in het vakje aan het begin een telefoontje. Weet je, dat begrijp ik niet helemaal. PA3ATX, PD0HNA.
1: Oh, dat weet ik niet. Dat zou ik niet weten. Dat, ik weet dat het trouwens wel, dit is PA3ATX voor het AT. Ik weet dat er een nieuwe versie is van JS8. Waar ik minder in geïnteresseerd ben hoor. Maar dat zijn, dat is geloof ik JS840. En ik geloof dat het nog iets anders. Maar en die kan dan nog veel sneller gaan. Maar ik ben niet zo geïnteresseerd in snel, want dan wordt hij ook minder gevoelig. Hè? Ik vind dit eigenlijk zo prima. Ik weet als je een HB geeft en de stations met een sterretje, die horen jou en jij hoort hun. Dus die kan je werken in principe, dat is leuk. Het is eigenlijk net als FT8, alleen dan pak je alle stations. Hè? Als je een HB geeft, dan krijg je van al die stations. Als je een sterretje krijgt, dan heb je ze gewerkt. En zij hebben jou weer een bericht teruggegeven, dus jij hebt ze ook ontvangen. En dan staat er een sterretje achter. Staat er een vlaggetje achter, dan heeft hij een bericht voor je. Ja, zo zijn er heel veel dingetjes. Ja, dit programma moet je heel veel mee werken. En op een gegeven moment dan krijg je het helemaal door, hè. Maar er zijn zoveel mogelijkheden. En er zijn ook weer vele wegen naar Rome, maar in de basis werkt die perfect nu. Dus dat gaat helemaal goed komen, Rinus. Ja, en je riep me net op, maar ik zit natuurlijk nu ook met mijn zelfbouw zit ik uit te zenden met een watt of 6. En dat betekent dat hier de X30, waar die de 818 op staat, ja, die klapt ook een beetje dicht, hè. En aangezien je natuurlijk met kleine signaaltjes werken, dan moet ik eigenlijk niet gaan zitten zenden als jij naar mij hier een bericht toe gaat sturen. Want dan gaat het. Ben ik bang dat dat ook niet lukt, hè? Dan moeten we even niet zenden. Dan heb je kans dat het misschien wel werkt, vermoed ik, Rinus. PA3 ATX.
0: Ja, PA3 ATX, PD0HNA. Ja. Ja, ik weet ook niet wat het telefoontje betekent hoor, ik kan het nog over opzoeken. Maar ik heb uiteraard het laatste programma hè, van JS8. De 3.0.3, volgens mij is dat de laatste, omdat ik ja, allemaal nieuwe computers heb en dat allemaal opnieuw erop heb moeten zetten. Ja, dan pak ik het laatste programma. Maar daar kom ik nog wel achter, niet zo'n probleem. Het begin is er en het meeste werkt. Het is alleen nog wat instellingen misschien nog anders doen. Ja. Nee, dat komt wel goed. Als het droog is, gaat mijn antenne wel weer eens een keer naar buiten. Hè. En met de tijd eens even kijken of ik om kan schakelen naar de ATAS. Ja, dat is niet zo makkelijk, want de ATAS wordt automatisch bediend van de 897. Hè. Ja. Dan moet ik hem ook opzetten op de ATAS en dan kan ik hem daarop afstemmen. Dat doet hij automatisch, Jan. Dus moet ik even kijken hoe dat nog gaat. Misschien wat schakelaars ertussen zetten. Want op de 1 zit dus, op die 897 zit een HF-antenne-aansluiting en een 2 meter. En dan gaat hij met de splitter gaat hij naar één coax toe en die gaat naar de ATAS. Nou ja, die pakt dus alle twee de dingen. Moet terzijde tijd nog eens even kijken, want het is misschien wel makkelijk om over te schakelen, want die ATAS is op HF toch wel behoorlijk scherp. En ja, dat komt vaak te goede. Er komt weinig QRM mee, meestal. Althans, dat is een stuk minder dan de N2 natuurlijk. Omdat die zo scherp is afgesteld, ja. Ja, alleen bereik is soms iets minder, alhoewel ik vroeger toch wel met FT8 en zo met Amerika gewerkt heb. Dus ja, hij doet het wel goed, dus in ieder geval. Hangt ook een beetje van de weersomstandigheden af, maar het kan allemaal wel. Waar ga ik TCT eens bereiken? Want dan heb ik wel gelijk een buitenantenne. Of ik ga nog een klein GP'tje of wat of ook nog eens plaatsen erbij. En dan eens kijken of die voor vast buiten kan laten staan. Hè? Ja, maar dan gaan we allemaal wel even kijken. PA3ATX, PD0NH.
1: Oké, dit is PA3ATX. Nou, hier regent het ook weer dat het giet op het moment. Zit lekker binnen. Het is wel geweldig om dan in de check te zitten hoor, als het buiten regent. Heerlijk joh. Die ATAS, dat zou best wel beter, dat zou inderdaad beter kunnen. Want ja, is altijd natuurlijk wat slechter hè. Dan is hij ook wat meer gevoelig voor wat er allemaal omheen staat aan leidingen en buizen en noem het maar op. En isolatie in de muren. Als die een beetje buiten staat, dat scheelt altijd wel. En de ATAS is geen super antenne, maar dat zou ook voldoende moeten zijn. Hè? En dan ben je niet afhankelijk van, ook als je eromheen loopt of wat dan ook, dat het verandert. Hè? Die staat dan redelijk vrij opgesteld. Ja, je kan, als je een licht antennetje hebt, dan kun je ook met zo'n dakgootklem werken, hè, die aan de dakgoot onder de dakpan schuift. En dan, dan kan je daar een klein antennetje kan je daar opzetten en dan staat die ook buiten. Het zou mooi zijn als je dat dan een beetje hoog naar de punt kan doen. Ja, ik zie jou nog niet over het dak kruipen om dat te doen. Maar dan zou je misschien een van de API moeten vragen om dat voor je te doen. Maar het is een kwestie van even één dakpan iets omhoog schuiven. Dat ding en weer terugschuiven. Het is klaar, hè? Dat is ook een heel mooi systeem. Alleen kan je dan natuurlijk niet een grote antenne eraan vastmaken. Dat wordt dan wat lastiger. Maar ik denk dat een eenvoudig GP'tje geen enkel probleem is. Even kijken hoor. Het werkt allemaal weer uit de grote kunst. Leuk joh. En je weet waar je me kan vinden op 2 meter hè. Maar het verbaast me als het niet met de antenne binnen. Ik weet het ook niet. Het kan ook. Ons pad is altijd een beetje grillig geweest, hè. Dat hebben we al vaker gemerkt. Tussen mijn antenne en jouw antenne, wat daar precies tussen zich afspeelt, weet ik niet. Maar het is de ene keer gaat het wat beter, de andere keer wat slechter. Ik hoor soms ook wel bij jou, als we rechtstreeks werken en dan met digimodus, dat het een beetje op en neer gaat. Dat er een beetje een soort QSB op zit, een soort fading of zo. En wat dat precies is, weet ik niet. Maar er zit wel iets tussen wat ook een beetje varieert. Dus je hebt best kans dat over een uurtje dat het misschien weer prima gaat. Hè? Omdat de omstandigheden weer wat verbeterd zijn. PA3ATX.
0: Ja, PA3ATX, de PD0HNH. Ja, dat kan heel goed. Dat is al bekend dat de verbindingen met ons Ja, ik heb al zijn leven nog wel last dat ik precies in de lijn zit naar jou toe. Waar die paal staat, hè? Waar loop ik staat. Ja. Ja, die zendt dus ook allerlei dingen uit. En dat kan het nog wel eens tegenhouden. Ja. Ik heb geen idee dat er gebouwen, hoge gebouwen tussen staan. Dat geloof ik niet echt. Maar. Ja. Maar goed, het zou makkelijk kunnen natuurlijk. Dat weet ik niet. Maar goed, met wat meer vermogen en antenne buiten moet het wel gewoon gaan, hè? Dat is niet zo'n probleem. Ja, want die dakgootklem, of de. Die dakpannenklem die eronder kan schuiven, dat zit, heb ik een tekeningetje van opgeslagen hier. Dat zit nog wel, is ook wel een idee. En daar kan inderdaad makkelijk een GP'tje op, hè. Klein GP'tje die, je kan er geen beam op zetten, dat hoeft ook niet. Maar gewoon een GP'tje voor buiten, hè. Dan ben ik van het ding ook af. Ik denk niet dat ik er een X30 op moet zetten, maar. Maar een GP'tje zou al genoeg zijn, ja. En dat moet dan aan de kant van mijn zolderraam. En aan die kant ga ik het dak niet op, nee. Het is vrij steil dak. Redelijk steil, daar ga ik niet meer op. De andere kant met mijn dakkapel, daar kan ik dan wel op. Dat is ook nog een optie om dat pijpje wat ik op de dakkapel heb staan op een parasolvoet. En dan mijn entvet naar beneden naar de schuur, dat werkt perfect. Om daar bovenop nog eentje, om daar bovenop nog een GP'tje of zo te zetten. Hè? Ja. Maar ik ga dat wel even. Dat is weer de plannen die er moet een keer komen, hè. Als ik tijd heb. Ja. Nee, is goed, joh. Maar het werkt wel. Dus ik moet er alleen inderdaad even mee werken. Ik heb die berichten van die Engelsman heb ik opgehaald. En dat, daarna nog gevraagd nog meer berichten had, maar die had hij niet. Ik weet niet of je nog andere stations hebt waar je berichten weggezet hebt. Maar dat zie ik mezelf wel weer komen als ik dat acta vlaggetje zie. Hè? Dat wist ik wel, ja. Ja. En sterretjes inderdaad, de stations die er waren. Er waren gisteren trouwens wel aardig wat. Ja, op 40 meter was er aardig wat PD-stations actief. Ja, met JSH, dus dat is wel leuk. Zeker, ja. Maar we gaan verder met prutsen, Jan. Ja, vanavond ben ik er niet. Dus, en ik weet niet hoe laat ik thuis ben. Moet even kijken. Ik ga vanavond even naar Delft. Ja, ik word opgehaald, dus ik hoef niet te rijden. Dat gaan we wel zien, joh. Ja. Nou, weer een stapje verder in ieder geval. PA3ATX, PD0HNA.
1: Oké, Rins. PA3ATX. Ja, 40 meter is leuk. Dat is altijd wel activiteit. Ik heb geregeld contact met Herman uit Hoge Zand. PD0DLB. Moet maar eens kijken. Die spreek ik geregeld, hè. En we hebben al een beetje een soort afspraak. Die gaat, ja, het duurt nog even. Die gaat naar Italië. Met een, heeft hij ook, neemt hij wat spulletjes mee. En dan gaan we ook met JS48 een beetje contact houden. Dat is ook wel leuk. En ja, daar zit ik wel gewoon een beetje mee te ouwenelen, hoor. Gewoon met, gewoon een. Ja, via het keyboard een beetje heen en weer babbelen. En dat is, ja, dat is het leuke van JS8. Je kan daar, ja, je kan daar wat dingen zeggen en terug horen. Ja, wat die dakklem betreft, je kan hem zelf maken, maar waarom? Ik denk dat je zo'n ding ook al gewoon kan kopen, denk ik. Dat zal toch niet een wereldbedrag zijn, vermoed ik. Ik denk dat het wel op de markt is, zo'n dakklem. En misschien, jij moet zelf niet meer dak op gaan dienen. Dus dat verbied ik je gewoon. Want dan raak ik misschien mijn muzikale partner kwijt. En dat kunnen we niet hebben. Misschien, ik weet niet of Dien, dat is nog een jonge gozer, die vliegt misschien zo dat dak op, joh. Die hebben er geen moeite mee. Dat had jij ook niet op die leeftijd, Rinus. PA3 ATX.
0: Ja, PA3 ATX, PD0A. Nou ja. Ja, maar mijn schoonzoon is ook wel een beetje een dakkaas hoor. Ja, die klimt er zo ook op, hè. Ja. Maar goed, aan deze kant, aan de raamkant, zo'n klem. Ik weet niet of de kant er klaar is, want ik heb, je moet er wel iets aan veranderen. Daar heb ik een tekeningetje van een amateur. En die heb ik opgeslagen, want het was toch wel interessant voor mij. En ik ken er vanuit het dakraam, kan ik hem zo op een, op een of andere, bij een dakpan neerzetten natuurlijk, hè. Ja, gaan we zien. Maar goed, dan moeten we even kijken. Die dingen kun je, die beugels kun je zo kopen bij de markt, bij Hornbach en dat soort dingen. Dus dat is niet zo'n probleem. Ja. Nee joh, dat in ieder geval, hè. Aan de andere kant van het dak kan ik nog wel opkomen. Via de dakgoot, de dakkapel. Dat zijn twee stappen en dan sta ik op de dakkapel. Dus dat is nog wel te doen. Maar de andere kant niet, hoor. Nee. Dat is... Ja, die is ook hoger, hè. Dat stukje dak is ook een stuk korter dan de andere kant. Die loopt veel verder door naar beneden. En dat is een gewone verdieping lager. Ja, dat scheelt nogal wat. Maar in ieder geval, aan deze kant ga ik er zeker niet op. En de andere kant, ja, moet ik maar even laten doen. Die lange, die is er laatst ook op geweest. Omdat de glazenwasser, die had met zijn ladder tegen mijn endvet aangezeten. Ja, dat ging niet helemaal goed, hè. Dus, en dan heeft hij weer in orde gemaakt, hè. Ja, hij is zo boven, joh. Dat is altijd al een dakhuis geweest, dat ik het vroeger... zijn verhalen hoort van vroeger, dus geen probleem. Ja. Nee, dat komt wel goed. Ik ga er in ieder geval mee bezig om te kijken. Toch een vast, klein vast antennetje op 2 meter erop te zetten, ja. En dan een schakelaartje ertussen, dat ik die X30 ook nog kan gebruiken eventueel, hè. Ja, nou, plannen weer genoeg. Alleen de tijd nog. PA3ATX, PD0HNH.
1: Oké,
0: Linus.
1: PA3ATX. Nou ja, dan moet je die dakgas even vragen, joh. Ja, sommige dingen moet je een beetje uitbesteden, hè. Boven een bepaalde leeftijd, ja. Ja, jij hebt die parasolvoet. En daar kan je inderdaad, ik wist niet dat je, ja, daar had je niks op staan, maar die kan je ook gebruiken. Daar kan je ook wel een klein antennetje op zetten. En overigens, dat is ook weer even wat. Maar als je dat beter wil hebben, die heb ik ook al gezien bij diverse van die antenne- en radioapparatuurwinkels. Dat is zo'n soort voet. En daar gaan, ik dacht, 4 stoeptegels in. Die zet je op je dakkapelletje met 4 stoeptegels. Dat is een soort frame. En in het midden zit dan die buis. Dan zet je je antenne op vast. Nou, die 4 stoeptegels, dat is nog weer een groter oppervlak. Die krijgt die glazen was, denk ik, niet zomaar van zijn plek dan af, hoor. Vermoed ik. En dan, ik denk, dan weet je, dan kan je zelfs nog een, kan je er wel een X30 op zetten, hoor. Dat blijft al staan met 4 stoeptegels. Dat is ook een groot oppervlak. Maar ja, goed, dat moet je dan wel weer, dat moet dan ook wel weer, ja, op je dakkapel. 4 stoeptegels op je dakkapel. Ja, zit je allemaal niet op te wachten. Ja, tenminste, ik ook niet, hè. Ja, overigens, dat met de ATAS, dat is natuurlijk ook prima. Als je kan omschakelen naar de ATAS, dan... of in ieder geval die 897 gebruikt waar die ATAS op zit, ja, dan werkt dat denk ik ook wel. Maar dat zouden we eens even moeten proberen dan, hè, of dat met die ATAS wel gaat. Ik vermoed van wel, hoor. Maar ik verbaas me er een beetje over. Het moet eigenlijk zelfs rechtstreeks, zelfs met een binnenhuisantenne vanaf jou, zou dat volgens mij goed moeten gaan. Het verbaast me een beetje dat dat ophield, hè? Dat dat niet meer werkte. ja, goed. Oké, Rien. Hey, ik ga er weer van tussen. Ik ga weer eventjes naar beneden. Zo straks aan de kook. En komt helemaal goed. Ik ga je weer horen. Jij gaat naar Delft, begreep ik. En dan wens ik je nog een hele fijne avond. En weer gauw tot werk en vriendes. En ja, als je niks zit te doen, zet hem maar op die frequentie. Dan hoor je me vanzelf alweer verschijnen. Hè? In je watervalletje, Rienus. PA3 ATX.
0: Oké, PA3 ATX, PD0HNA. Ja, ik zet hem wel regelmatig aan. Hij heeft een hele tijd aangestaan, hoor, maar stond op 40 meter. En toen las ik in het appje dat je op 2 meter zat. Ja. Ja. Ja. Maar goed, dat maakt niet uit. Ik ga er wel in ieder geval wel wat aan doen, hoor. Omdat het een beetje vast is. Een vaste antenne, ja. Ja, broer, ik kan die aantasten zo opzetten, maar dan moet ik echt alles, de entvet moet ik afkoppelen en moet ik gewoon even omwisselen qua zet. Want ik heb 2897, dus de een staat de aantast op en de andere niet, ja. Ja, dat is een dingetje. Maar goed, ik ga niet nog een computer aanschaffen voor dit, om dan ook met de andere 897 te doen, hè. Ik vind het wel mooi zat zo. Eentje moet genoeg zijn. Ja. Ah, het zou mooi zijn als het even... Ja, ik ga het wel even proberen, de ATAS erop te zetten, maar dan moet ik alles van achteren loskoppelen, hè. Even omzetten. De ene naar boven, de andere naar beneden. Dus ja. En dan kom ik niet zo heel makkelijk bij. Ik moet alles weer verschuiven. Maar goed, ik ga het wel eventjes proberen. Dat is geen probleem, hoor. Nee. Ja, wat die voet betreft, wat dingen zie. Ik heb gewoon een parasolvloed erop staan, Jan. En dat is een parasolvloed die gevuld is met beton. Dus die is zwaar zat eigenlijk. Ja, en daar heb ik een stukje pijp op gezet. En daar zit die entvet al vast, dus... Ja, zo'n ding met die tegels, dan moeten die tegels weer omhoog. Ja. Maar dit werkt goed, want het is alleen de entvet die er eigenlijk aan hangt met een draadje schuin naar beneden. Dus ja, dat heeft weinig te houden eigenlijk, ja. Dus. Nee, dat werkt wel goed hoor, dan hoef ik niet zo'n rek met... Dat is leuk als je er meerdere antennes aan gaat hangen. Maar... Ik zou hooguit nog een klein 2,72 meter dingetje opzetten. Maar ik weet niet of ik dat doe, hoor. Want dan moet ik daar ook weer natuurlijk op klimmen. Ik denk dat het makkelijker is om zo'n dakpanbeugel pakken en daar dat op te zetten. Hè? Ja. Dus ik weet niet of ze compleet te krijgen zijn voor antennes, denk het niet. Je moet er wel iets aan van maken, geloof ik. Een paar kleine dingen. Maar goed, dat is ook niet zo verder, joh. Oké. Ik ga je weer horen. En hij zal al regelmatig aanstaan de komende tijd, Jan. PA3 ATX. PD0HNA gaat met je sluiten. Fijne avond, tot werkers, tot horens. En 73. En de groeten aan Els. Bye bye.
1: Dan prima joh, ga ik je weer horen zien op 40 en op 2 in JS8, hè. Dan ben je weer na lange tijd weer in de lucht daarmee. Oké, helemaal top. Ik zou zeggen doe de groeten aan Thea en ik zou zeggen tot de volgende keer. Tot werkens, dit was PA3 ATX.
0: Ja, oké, groetjes, tot werkens.

De tijd. Het is nu 5:30 's middags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 6:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 6:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.

De tijd. Het is nu 7:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 7:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 8:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 8:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 9:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

0: Geef je callsign alsjeblieft.
1: Papa Coin, Hotel Romeo Zulu. QRV aan dit relais.

De tijd. Het is nu 9:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 10:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

0: er weer. Papa Alpha 2, Fox Kilo. Papa Echo 1, Hotel Romeo Zulu.
1: Goedenavond, Ad. PAHZ van PA2FK. Is het nogal winderig geweest bij jou vandaag of valt het mee?
0: Nou, valt wel mee. Oh, wacht even. Ik moet niet uitschakelen. Ik was net bezig jou een appie te dichten. Dat aan de overkant die je gooit en elke keer worden er weer eruit gegooid. Hè? En dan hebben we geen verbinding meer met UTR. Hè? Dat gaat een beetje moeizaam dan, Frans. Dus ik was net bezig. Ik denk, probeer het er even. Ja, oh, kijk, hij is er weer. Nou, dan kijk hoe lang hij het volhoudt. Dus hele goede avond. Gisteravond was hij ook al een x-aantal keer was hij uit. Dus ik weet niet wat er aan de hand is, hoor. Maar ja, geef niet. PA2FK met heel veel goed NL. Papa Echo 1, Hoto Romeo Zulu.
1: Ja, dankjewel. P1AZ, PA2FK. Ik zal dat morgenochtend doen. En jij misschien zo meteen nog wel. Ja, waarom dat ding er elke keer uit kiepert, weet ik niet. Maar jij kan hem toch ook rechtstreeks bereiken met, zal hij misschien wat ruisen, maar dat kan toch ook rechtstreeks, Ad, 1HRZ, 2FK.
0: Heb ik geprobeerd. Maar hij deed het niet. De 100 watt was te weinig. In de rondstraler. Ja. Ondanks dat er Aurora Warning is, merken wij daar niks van, Frans. 2FK 1HRZ.
2: India 3 Uniform Tango Romeo. CTCSS toon is 77 hertz.
1: Dat weten we onderhand wel. ja, ondanks die 100 watt, ja, dan moet ik toch iets anders gaan verzinnen, hè. NOS, maar ja, dat zal niet zo ongestoord gaan, hè, dat denk ik. Maar goed, gisteravond heb ik het nog eens even op enkel zijband geprobeerd. En dat ging nog redelijk. Ik moet zeggen dat het echt geweldig was. Er zat ook sorry. Ja, dat gebeurt het in jou. Er zat een snelle QSB op, vooral naar Michael. Verder ging het wel, maar ja, het was nou niet overweldigend succes, moet ik zeggen. Maar ja, het werkte wel, het ging wel. Ze hadden wel wat moeite met mij. Ja, natuurlijk met stations die 9 en 9 plus 10 binnenkomen, daar kan ik natuurlijk niet tegenop, hè. Nee, nog een keer. Nou, zo meteen krijgen we goed weer, let op. Maar goed, daar kan ik natuurlijk niet tegenop. En daar wil ik ook niet op natuurlijk. Ik wil wel proberen dat ik hier op zolder eens even het HB9CV ophang. Want ja, daar kan ik hem eigenlijk wel best een goede richting op zetten. Dat is helemaal niet zo heel erg moeilijk, hè. Want laten we eens kijken wat dat gaat doen. Had. Je weet het maar nooit, hè. Ik zal niet zeggen dat dat ding veel gain heeft. En dan zet hij natuurlijk binnen. Dat is natuurlijk ook wel een probleempje. Maar goed, verticaal opstellen. Ophangen eigenlijk. Gewoon vol mogelijk. En kijken wat er gebeurt. Want ik heb nog zo'n HB9 feitje liggen. Had 1HRZ, 2FK.
0: Ja. Kan zo maar gaan, hè. Nou, ik heb ook nog 4 elementjes voor 2. Ja, 4 elementjes voor 2, ja. Heb ik laatst hem opgekalfaterd en aansluiting eraan gemaakt, dus die moet gewoon werken. En die dan maar richting noord draaien, hè. Ja, maar richting noord uitzetten, vast stand, hè. Ja. Of zoiets, hè? Noordoost of zo, hè? Jouw richting uit. Wie weet gaat dat dan nog regelrecht. Ja, dat zou zomaar kunnen. Nee, ik heb gisteravond niet geluisterd, Frans. Nee. Ik was eigenlijk een beetje helemaal vergeten eigenlijk. Ik heb er ook niet bij nagedacht ook. Ja, ik zat ook met donderdag in mijn hoofd, hè, in plaats van vrijdag. Hè, dus, maar ja, maakt ook niet uit. Al ging het dan toch ook behoorlijk moeilijk hier over in die gek. Want die lag helemaal overhoop, hè. Ja, het is nou weer een beetje christelijk en opgeruimd. Even ik hier laten. Ja, voor de PC en de andere kant heb ik twee stellingen neergezet. Er staan alle losse apparatuur weer in, wat over is, allemaal weer, allemaal sets en, en andere snuisterijen. En aan de andere kant daar staan de printers weer erin en nou, wat meetapparatuur. Dat zit meer het hoekje van het knutselhoekje. Dus zodoende Frans, dus ik was niet helemaal... ja, we waren gisteren die kasten wezen halen, dus we moesten wel eventjes, die moesten nog wel in elkaar, hè. Ja, dus ik moest eigenlijk wel doorgaan, want anders blijven die kasten in de gang liggen hier ook. Schiet ook dan niet op. PA2FK, P1HRZ.
1: Dat schiet helemaal niet op, dat is leeg, hè. Ja, ik heb gewoon twee kant-en-klare kastjes gekocht, hè. Ja, dat doe ik hier, tenminste doe ik daar in Koudenburg. Dat is eigenlijk tegen Zijdenveld dan. Daar zit zo'n man en die verkoopt kantoormeubilair. En dat is allemaal voor... Het heeft een plekje, een beschadigingetje. Niet noemenswaardig, maar ja, die kunnen natuurlijk niet gewoon in de gewone verkoop. Die koop je dan voor een prikkie of zo, hè. Nou, en laat ik... extra plankjes waren er niet. Noor heeft zelf maar even gemaakt. En die zitten erin. Dat, en dat kan ik gewoon zo. Ja, die bakken die ik had, nou, die kan ik er ook in en uitschuiven. Net alsof het laadjes zijn. Dat zijn het natuurlijk niet. Maar dat is wel makkelijk. Dat kan ik zo erin en eruit schuiven. Dat maakt het ook weer wat geristelijker. Ja, en ik had die geld in de kast al. En die. Ja, die kan ook nog eventjes gekuist worden. Dat moet dat doen, hoor. Er is wel het een en ander uit. En er moet nog meer uit, maar goed. Het heeft geen haast meer, hè. Het had een poosje terug, had het haast had. Maar nu op het ogenblik niet meer. En ja, zet twee of daar.
0: Ja, en dat kun je zo hebben, hè. Nou, ik had geen haast, dus... Ja, even grappig, maar... Maar het moest hier dus wel eventjes toch een beetje opgeruimd worden, want dat kleine hokje wordt een beetje overvol, hè? Zou je bijna zeggen. Maar het heeft nou allemaal weer een plekje gekregen, dus dat gaat er weer goed, hè. Dus ik was dan weer druk aan het knutselen. Want knutselen, ik had even die, die PS30 uit elkaar opengemaakt. En daar nog eens even wat aan, eens even wat aanwacht gaan meten. Dus ik kan hem weer gewoon weer aangesloten hier aan het hele spul. Maar onbelast levert dat ding gewoon 15,5 volt, hè. Dus dan heb ik hem eerst eens omgezet van 220 naar 240. Toen werd het 14,5. Ik denk, nou daar kan ik mee leven, hè. Ja. Dus toen maar weer eens aan de voeding gangen. Van de rest aan de stapel batterijen die eraan hangen, die twee. En toch na een verloop van tijd, uurtje, half uurtje na een uurtje. Nou, dan kun je de koelplaten toch niet meer beet houden, Frans. 2FK, 1HRZ.
1: Zoals het hoort, hè. Nou moet ik wel zeggen, dat soort apparaten zijn natuurlijk niet voor een continu belasting geschikt, hè. Maar ja, hier zijn de batterijen, dus ik neem aan dat die accu's die daar bij jou onder de tafel staan, dat die op peil houdt. Maar Zijn die wel helemaal kosher af, zeg u zo?
0: Ik heb nog een voeding staan. Geschakeld voedingje. Nou, die wordt, al staat die hele dag aan, die wordt net lauw. Als ik dan met dit set geen 100 watt trek, dan gaat dat goed. En dan met de 7300 ook niet cent dan, dan gaat dat ook goed. Dan blijft die voeding over. Hè. Nou, die wordt handje hand warm, hè. Dus daar staat hij al een hele dag aan. Dus er loopt helemaal niet zoveel stroom. Ik wil het nog wel eens een keer meten, die stroom die er loopt eigenlijk. Dan moet ik eventjes over een weerstandje even meten. Van kleine weerstand. Want mijn amperemetertje in mijn meter, die wil dat niet. Ik zal even kijken, misschien die andere. Misschien wel. Even kijken. Ik heb nog een ouderwetse. Nou, vanuit een Unigor. Nou, die ken je wel. Nou, en die kan 10 ampère. Nou, dit loopt er niet dan hoor, want dat weet ik wel pertinent zeker dat er niet loopt. Maar dan kan ik het wel eens meten. Ja, die kan ik wel eens eventjes ertussen hangen. Maar dat loopt er niet. Dus ik ben bang dat er een van die eindtoren op lurp is. Dat één eindtoren het hele circus op moet vullen. Maar ik heb ergens anders liggen, denk ik. Ik denk heel die regeling eruit, Ros. En dan gewoon een regeling erin maken met een LM, hè. Dat 723 of iets in die geest. Wat hebben we nog meer van dat soort spul. Ja, dan kunnen we er ook nog een stukje beveiliging in maken, dan ook nog. En in ieder geval de eindcondensator, die grote jongen die erin ligt, die mag eruit. Maar die wordt al aangegeven op internet, wordt aangegeven als die erin heeft zitten, dan kan je dat beter uit de hand. Die zijn heel erg slecht. Dus zo doen dat van 2FK, 1HRZ.
1: Ja, kun je zelf wat, 1HRZ, 2FK. Ik wou net zeggen, ik zou die stabilisatie toch maar eens even nakijken of daar iets loos is, hè. Want dan begint het wel heel erg op te lijken. Zoals je zegt het zelf al, nou, dan zitten er twee, dan moet er één moet het gaan doen. Ja, dat kan wel. Als een 30.

0: 40 tot 50 ampère leveren. En ja, die markt zit er helemaal niet druk op. Ja, als we het even gezegd, dat is ja delta voedingen. Ja, dat ding gaat perfect, geen enkel probleem. En dan moet ik toch eerlijk zeggen, ik had met vroegere ervaringen met Sadelta, maar ja, we hebben het over jaren terug. Die waren niet zo geweldig, maar als je dit ziet, het ziet er gewoon keurig uit, want dat is natuurlijk het eerste wat je doet, hè. Als goed amateur, openslopen. Oh nee, even de binnenkant bewonderen, zo heet dat. Als goed amateur doe je dat natuurlijk. En dan zie je even van, hé, dat ziet er heel keurig uit. Ook geen modificatie aan van om een ventilator zachtjes te laten lopen, continu. Is niet nodig, ja. Het kan dus wel hard, maar goed. Misschien dat jij met... RZ2FK. Ja, je viel het laatste stukje tot 2 keer 28 eruit, hè? Dat gaat bij jou fout dan, of Frans? Bij jou gaat er iets niet goed af en toe. Want de repeater zegt, diep. Dus die ziet dan geen signaal meer, hè? Dus nou ja, maar even ter attentie even. Wel ja, dat maakt toch helemaal niet uit. Maar dat schijnt normaal te zijn dat die voeding zo'n hoge uitgangsspanning heeft als die onbelast is. Maar ik heb het daar niet zo op eigenlijk, hè? Nee. Dus, ik heb... Au. Sorry. Ja. Oké, want ik geef het aan dat normaal is, 16,5 volt of zo ook nog. Nou, daar ga ik niks meer op aansluiten hoor, echt niet meer. Dat wordt voor mij toch een beetje te gortig. Dus gaan we in ieder geval die regeling sowieso anders maken. En die eindtoren die jas ik er ook uit. Dat zijn, 2SD of zoiets. Ik zal eens heel even kijken of ik dat nog kan zien wat dat is. Oh. Een 2,58, 85. Nou, dan kan ik nog eens even kijken wat dat is. Maar dan gooi ik dat toch andere toren achterin. Ja, dan maak ik hem netjes opnieuw. Maakt er helemaal niet uit. Ik heb toch de tijd. Dan heb ik in ieder geval weer een regelrechte voeding, Frans. 2FK, 1HRZ.
1: Ik u zelf had PNHZ, PA2FK. Ja, dat. Gewoon een normaal. Gewoon een recht toe recht aanvoeding, hè.
0: Ja. Nou, zeg maar, stabilisatie. Ik heb er nog steeds eentje liggen. Die de hoofdfrequent niet. LS200 is dat of zo. Dan moet ik even kijken. Ik weet niet eens precies mijn type uit mijn hoofd, maar. Die had ik toen gebruikt in die voeding die ik helemaal veranderd had, hè. Waar ik gewoon het hele eigen bouw in gedaan had, hè. Ja, dus, die is gewoon niet gek te krijgen met alle hoofdfrequent erop, hè. Ik heb het geprobeerd, 2 zenders tegelijk, hè. HF en VHF tegelijk. Nou, ik kreeg dat ding niet gek. Dus, nou ja, dat staat hier onbekend. Maar hij wordt helaas... niet meer gefabriceerd, maar ik heb hem nog wel. Dat is zo'n 5-poter had. Maar ja, goed, het zijn goede dingen. Maar mocht hij door mee om het hand zitten, ik heb hem nog leren. 1HRZ, 2FK.
2: Ja, prima, Frans, 2FK, 1HRZ. Radio NL 200. Ik ga even kijken, joh. Even kijken wat er allemaal is nog, hè. Je moet hier die zooi ook eens een keer opruimen. En de bakjes liggen vol. Ook al van die regelneven, die ellendetjes allemaal, hè. In 30, 55 verhuizingen. Dus, moet wel goed gaan, hè.

0: Nou, aan de andere condensatoren die op de regelprint zitten, of in ieder geval die het boeltje moet stabiliseren eventueel, die, dat zou toevallig een goedslag kunnen wezen. Die worden niet vernoemd in het verhaal, dat merk ik in ieder geval niet. Maar die Elna's wel, hè?
1: Elna?
0: Ja, Elna. Nou, die staan bij Kenwood wel bekend als niet heel erg denderend. Dus, nou zit hier die hele grote jongen, die zit er dan nog in. Dus. Nou ja, dat maakt niet zoveel uit, want dat gaat dan vanzelf goed komen. Ja, ik denk, nou, ik had al een kleine modificatie aangebracht in dat ding. Aan de front in ieder geval had ik een heel klein displaytje erin gezet. Ik denk, dan kan ik hem gewoon in de gaten houden wat die voeding doet. Hè. Maar ja, die zit er nou wel in natuurlijk. Maar toen was ik eens verder gaan neuzelen over die voeding. Maar internet zegt niet zo gek veel erover hoor. Dus, en de modificaties zijn er ook niet zo gek veel. Dus denk ik, nou, ik zoek wel even een leuk LM'tje op. En dan creëren we de voeding wel zelf met de beveiliging 3 Frans 2FK 1HRZ.
2: Dat was 1HRZ 2FK. En gewoon de echte beveiliging met een toerist hoor.
0: Nou, die kan er ook nog in. Ja, alles kan erin nog. Ja, die kennen we ook wel maken met een. Met een zender. Als er even een komt, gaat, dan wordt die transistor of die thyristor aangejaagd en dan is het gelijk over het sluiten.
2: Ja, precies, dat bedoel ik, hè? De fuse blower. Met een dikke thyristor. Ja, ik heb dat schakelingetje heb ik hier ook zitten. Hè? Ja, nu er niet aan hoor, want in deze voedingen daar zit al een beveiliging in. Maar die ik toen zelf gemaakt had, die recht toe recht aanvoeding. Ja, daar zat die in hoor. Bij 16 volt zei die floep. En dan was het gewoon knal. Zekering eruit blazen. Hè? Maar dat werkt wel bijzonder efficiënt, dat 1HRZ, 2FK.
0: Ja, dan gebeurt dat bij 14,8 of zo, hè? Ja, of 15 volt, hè? Maar niet bij 16, hè? Ik houd dat een beetje in. Kijk, hij zal er niet zo gauw uitvliegen, natuurlijk, maar. En zo snel zal die spanning ook niet stijgen. Of er moet wat fout gaan. Dan kan deze ook oplopen tot 22 volt. Ja, want ik denk dat de set dat helemaal niet vervelend kan. Hè. Heb je nog wel een flinke buffer eraan hangen van die accu's natuurlijk. Maar die accu's die zijn gewoon vol vals. Dus wat is de zaak op de voeding? Die staat er relaxed. Rustig het boeltje te laaien. Hè? Ja, en dan hier nog een beetje voor dit set op QRP-vermogen. Nou, dan en voor de rest staat er niks aan. Ja, de verlichting hier ook. En een paar ledjes. Nou ja, dat is het. Dat is allemaal bij elkaar. Zeg dat het dus 2 of 3 ampère is. Nou, dan houdt die dikke buffer nog onderuit van die twee accu's. Ik ga dat morgen wel eens even meten, die stroom. Nou, die kan ik morgen wel eens even doen. Dan kan je maar weer. Oh, dat is de NOS. Nou, daar zit ook knapjes stil voor ons op NOS hoor. Ja. Nou, dat is iemand anders die hier achter mij zit waarschijnlijk, die ik nu zie. Die op 40 mee of op 70 bezig is. Maar op een andere frequentie dan. Maar voor de rest is het daar ook heel de dag ruimschoots stil, Frans 2FK. één aanzet.
2: Nou, laten we het zo zeggen, dat is alleen maar een goede zaak, hè? Laten we het daar even over hebben gehad. Dat een goede zaak, dat je geen flauwekul of weet ik veel wat hebt op die repeater, hè? Ik vond dat toch altijd al zo jammer, terwijl het, ja, het ding had landelijke dekking. Nou zijn er wel een aantal ontvangers afgeschakeld, hoor. Dat weet ik, hè. Maar goed, het is niet de bedoeling dat gedoe en dat gedoe erop, hè. Sowieso niet. Ja, en dat is een van de redenen dat ze dan dat helemaal over aan het schakelen zijn naar C4FM, hè. En dat soort grappen. Alhoewel, ik geloof dat het ogenblik niet zo hard gaat, want ik dacht dat deze repeater ook al helemaal omgeswitcht moest zijn. Hè? Maar of het is een fusion, hè? C4FM en FM. Maar ik ben nog niet met die hotspot zo ver aan dat ik dat kan zien. Hè? Trouwens, dat, over die hotspot, ik was eens even bezig met dat ding. Ik heb wel een verbinding gemaakt op 2 meter, let op, met Victor Uniform, oftewel India. En ook nog met een station in, Alabama, die moet ik even zijn nek omdraaien, Alabama, ook nog. Maar dat is met dat portootje en dan via die hotspot had, maar ja... hij moet eerst, ik heb hem in Nederland nog niet aan de gang, dus ik weet nog niet hoe ik dat doen moet, maar om nou via zo'n hotspot met India te werken, nou ja, dat vind ik toch een beetje, ja, het is mooi dat het kan, hoor, maar ik geloof het toch niet helemaal mijn ding, 1HRZ, 2FK.
0: Met de bekende luisterkeer van PATFK, P1HRZ. Nee, niet helemaal jouw ding. Dat weet ik ook. Dat zou mijn ding ook niet wezen, maar het is wel leuk. Om het een keer te doen. Ja. Om af en toe eens een keer te doen. Laat ik het zo zeggen, want dat vind ik beter. Hè? Om het af en toe eens een keer te doen. Maar daar komt er niet gebruik van maken. Dat zou ik dan weer niet doen. Hè? Dus, nee. Maar om dat af en toe eens een keer te doen, uit de leutgang. Ja, en dan, nou, ik heb een verbinding gemaakt op 2 meter. Ja, van ruim 12.000 kilometer. Ja, ik was even een keer hoe even geweest. Ja, toevallig openingen. Ja, bewijzen van, hè, dan, het is wel grappig natuurlijk dat het kan, hè. Maar ja, via het internet gaat alles tegenwoordig. Lukt dan wel, Frans. Goed. Het is alweer leuk, hè? PA2FK, P1HRZ.
2: Ja, ik u zelf had P1HRZ. PA2FK. Ja, het klinkt heel aardig, hè? En, 4-2 meter. Eigenlijk was het... 80 centimeter had ik overbrugd had, hoor. Moet ik eerlijk zeggen. Ja, ja, ja. Maar ja, het is inderdaad leuk dat het kan. Maar dan moet ik wel bij wijze zeggen... ik heb het nog niet op Nederlandse repeaters aan de gang. Want dat moet... dat C4FM en weet ik dan. Daar moet nog het een en ander ingesteld worden. En het was me wel voorgedaan hoe het moest, maar... Ik blijf even in gebreken. Ik zal wel weer wat vergeten zijn, want ik zou een bepaalde site op mijn laptop moeten krijgen. Die zou daar automatisch op moeten verschijnen, maar dat doet hij niet. En daar zou ik dan het wachtwoord en die router van mij moeten invullen. Hè? Dan zou dat dan moeten. Maar... Dan weet ik even niet hoe dat moet. Maar dat komt vanzelf wel, hoor. Want er is al meer van meerdere kanten is daar assistentie geboden. Dat is ook wel aardig gehad. Maar goed, het werkt. Het schijnt perfect te werken. Ik moet ook eerlijk zeggen, het station in... In India, nou, ik zou wel zeggen ongeveer de kwaliteit zoals dit eruit komt, hè? Dat sowieso. En zo ging dat, ja. En dat, dat station in Amerika ook, die was trouwens wel een stuk helderder als die uit India. Maar ja, goed, dat zal wel aan zijn portootje liggen. Maar goed, ik moet daar nog een poosje mee stoeien en ik moet nog wat wegwijzer in gemaakt worden, want het is mij nog niet helemaal duidelijk. 1HRZ, 2FK.
1: DX, mid-latitude aurora warning.
3: Kom op, gauw, zoek het. Waar die gebleven is, die aurora. Nee, prima, Frans. Maar ik dacht dat... ja, oude meidje, die we van de week aan de lijn hadden, uit Duitsland, dat die het over had dat de NOS C4FM was, dat hij daar niet meer over kon werken. Maar ik heb hier alleen maar gewone FM, want ik kan alleen maar luisteren en ik kan er niet op zenden. Ja, ik kan er wel op zenden op dat ding, maar hij mist een toontje. De shift zit er wel in, maar hij mist het toontje. Maar dat is ook gewoon maar FM. Dus, en ik hoor toch af en toe dat daar toch netjes verbinding in gemaakt wordt. En die vriendelijke meneer die aankondigt welke repeater dat is. En dat het de toon 77 hertz is. Die hoor ik daar ook. Hè. Dus... ze zenden alle twee nog waarschijnlijk nog gewoon in FM uit. En dat zal ze wel naast blijven doen. En daarnaast zal die wel C4FM zijn, denk ik, al van 2FK 1HRZ.
2: Hey, ja, ik zal even luisteren of hij nog eens een keer wil waarschuwen voor Aurora. Het zal wel. Ik moet zeggen, op HF zijn er toch wel zo te zien wat rare condities. Ik heb de ontvangen, of de, ja, die 76-10 bijstand, hè. En dat waterval-display. Maar goed. Ja, ze zenden allebei gewoon uit en ontvangen op FM. Dat doen ze allebei. Die in Hilversum ook. En die in IJsselstein ook. En ook allebei toontje van 77 hertz. Nee, dat werkt ook gewoon nog, hoor. En eigenlijk, als ik het... Toen ik het eens een keer een poosje teruggelezen had, zouden ze nu eigenlijk afgeschakeld moeten zijn van de gewone FM. Maar ja, er kan wel wat vertraging opgelopen zijn. En misschien blijven ze gewoon in Fusion staan, hè. Dus wel in FM als C4FM. Dat zou zomaar kunnen, hoor. Eerlijk gezegd weet ik dat niet, hè. Maar ik zal wat zeggen, weer de site van Hobbyscope openen. Dan weet ik dat natuurlijk al heel snel, hè. Een andere vraag. Heb jij in die tussentijd al nog een keer gehoord van tot mijn set zou afgevallen zijn, had? 1HRZ, 2FK?
3: Nee, heb ik niet meer gehoord, Frans.
2: Want ik heb in de tussentijd stiekem die andere eraan geschakeld, hè. Er zit nou die Jezus zit eraan en die Icom, die heb ik even uitgezet. Ja, ik weet niet of dat ding en ze nu en dan een hapering heeft. Ik weet het niet, hoor. Nou moet ik wel zeggen, ik zat daar op bijzonder laag vermogen, zat ik daar. En ja, dat doet deze ook. Ja, dat is misschien weer wat net wat meer, hè. 1HRZ, 2FK.
3: Nou, dat geloof ik niet, want ik had dat al gemerkt, omdat je modulatie was harder, hè. Had ik al gemerkt, ja, ik denk vooral ze omgeschakeld. nee, want hij gaat er echt uit, want je hoort de piep gaan, hè. Dus als je dan klein vermogen hebt, ja, dan... ja, dan zou je er helemaal vanaf moeten vallen, hè. Dan gaat hij abrupt zo in één keer, maar valt gewoon echt in één keer poof, uit en dan val je ook je modulatie valt weg. Dan val je ook echt van de repeater af, hè? Dus, want dan hoort ook netjes het piepje gaan, hè. En even later ben je er gewoon weer, hè. Dus ja, hij hapert af en toe. En misschien eens een keer een metertje ertussen hangen. Gewoon een SWR-metertje, dan kun je dat gewoon in de gaten houden. Dan kun je het gewoon zien, hè, wat hij doet, hè, of hij dat nou echt doet, hè. Ja. Of dat er ergens anders iets gebeurt natuurlijk. Maar hij moet gewoon ergens een signaal verliezen. Dus nou, dan kan het ook nog bij UTA zelf zijn. Maar dan had hij dat bij mij ook moeten doen dan, Frans. PA2 FK van P1 HRZ.
2: Als het bij UTA zit, dan, ja, dan merk je het gelijk dat hij afvalt. Nee, wat ook zou kunnen, totdat... misschien moet ik eens even die contacten op gaan poetsen, die microfoon, hè? Dat zou zo... daar gebeurt. Want ik vind het raar als een set gewoon even uitvalt en dan gelijk zo ineens een keer weer terugkomt, hè. Dat lijkt me een hele rare storing. Heel vreemd. Kijk, dat hij op een gegeven moment langzaam ertussenuit knijpt, dat kan ik me wel voorstellen. Hè? Ergens het een en ander wat heet wordt of iets dergelijks. Ah, blaasvermogen, nou, dat kan haast niet heet worden. Misschien een beetje lauw, maar nee, het gaat, hè. Nou, weet ik, in die 7000, die unit die erin zit, zo'n unit in, voor het digitale gebeuren erin. En die wil nogal wat warm worden, hè. En daar hoef je helemaal geen vermogen voor eruit te zetten. Nee, die wordt uit zichzelf warm. Maar goed... dat zou nog steeds geen probleem moeten zijn. Ah, misschien dat ze die contacten van die microfoon, dat zou zomaar kunnen dat daar wat zit. Ik zal wat je zegt, dat is een goed plan had. Gewoon een metertje ertussen en die er gewoon eens even een poosje tussen houden. En kijken wat er gebeurt, hè. Want het zou ook wel kunnen zijn dat gewoon eigenlijk het audio eruit valt. En dat de zender nog in blijft. Oh nee, jij zei ook van je hoort de piepjes van het relais, dus de zender valt ook af. Nou ja, dat zou het kunnen zijn, had 1HZ, 2FK.
3: Daar heb ik nog een mededeling voor je, dat deze dat ook doet.
2: Dan hoef ik niet te zoeken. Dan zit het ergens in UTR, want deze set is toch wel erg nieuw, hoor.
3: Maar deze deed precies hetzelfde. Misschien moet je gewoon iets meer vermogen maken. Misschien is dat het gewoon Frans. Gewoon iets meer vermogen. Omdat je dat het gewoon te kritisch is voor UTR om regelrecht dat zou kunnen. Maken ze een wat of 2-3. Nou, dat moet toch meer als genoeg wezen. Kijk hier voor de overkant. Heb ik nog ineens 4 watt voor de overkant te halen, dus dan valt het wel mee. Nou, de Aurora-wording, dat schiet ook niet op, want ik blijf hier S8, S bijna. Ja, S8, 7, 8 blijf ik dan zorgen houden. En als je rustig afwacht, dan in één keer dadelijk is dat in één keer weg, hè. Hup, dan wordt er wat uitgezet ergens. En dan gaat er wat uit en dan hup, en is het in één keer weg. Is die doodstil, is het nul, hè? Heb ik gewoon nul. Dus er staat iets aan wat ergens een heleboel rotzooi veroorzaakt. Ergens hier in de omtrek. Ja. Goed, oké. Okay. Maar misschien is dat een idee om gewoon iets meer vermogen te maken, zegt Frans. 2FK, 1HZ.
2: Ja, ik doe zelf wat PHZ, PH2FK. Ik ben bang dat dat ook geen soelaas biedt, want hij heeft op die andere set, die stond op meer vermogen, die stond op een wattje of 20. Nou, dat moet dan wel genoeg zijn, zou ik denken. Ja, en die storing bij jou, ik herken dat al. Als ik nou even bijvoorbeeld op bij mij op 20 meter kijk, nou zie ik toch wel een paar van die ruispalen staan, hoor. En ik moet zeggen, bijna alle stations komen daar wel overheen, maar het hoort er niet te staan, hè. En zometeen, als die turk dicht gaat en ploep, weg, dan heb ik ineens weer een brandschoon watervaldisplay, hè. S'maandag s'avonds heb ik dat ook, want dan is die er niet. Nou ja, dus... niet dat er zo wakker van liggen, want ik kan toch wel verbindingen maken, hè. Maar goed, ik heb deze nu op, zelfs nu op medium power, en dat is geloof ik iets van een wattje of 20. Zoiets. En dat laagvermogen, dat geloof dat het 25 en 50 watt is. Ik geloof dat het dat is. Ook het boekje hier liggen. Kijk nou joh. kan ik gelijk zien hoeveel het echt is af. PA1 HZ, PA2FK.
3: Ja, hoort Frans, PA2FK, PA1 HZ. Nou, ik heb hem nou Ja, je ziet zo'n hier op 20 meter zie ik zo'n hele veeg heen en weer gaan, hè. En dan valt hij buiten de 20 meter. En dadelijk komt hij weer, zie je dan precies op 3, 4, 5 komt hij er weer in daar ook. Voor nog eerder zelfs. En dan een hele brede band van troep en die zie je dan in één keer zo wegdraaien helemaal. Met zo'n mooie bocht zie je dat weggaan, hè. Daarna blijft hij vrij lang zo staan zo. Het is echt. En ik heb de RFK-Nokel ook al. De RFK-Nokel ook al teruggebruikt. Dus die is ook al minder. Ja, dan gaat hij nou weer en dan wordt hij weer een heel breed spectrum, gaat dat weer een heel smal spectrum, hè? Dat is wel leuk om te zien. En dat is dadelijk in één keer is dat goed lijken, hè? Nou ja. Goed. Ja, ik had de 7300 ook maar ervaren gezet. Die staat op kleine antennetje, dus dan kan ik dan rustig meekijken. Dat moet ik dadelijk wel even uitdoen. Als ik eventueel die 200 watt in de lucht gooit, dan moet je zorgen wel dat deze wel uit is. Hè. Dat vindt hij dan niet zo fijn natuurlijk. 2FK, 1HZ.
2: Zo wat, PNHZ, 2FK. Ja, ik zie dat niet hier hoor. Maar goed, dat zijn waarschijnlijk jouw storingen. Dat heeft niks te maken denk ik met Aurora. Dat ziet zo, hè. Maar goed, even als intermezzo. Ik heb even gekeken wat dit zendertje eruit gooit. Het laagvermogen is 5 watt. Mediumvermogen is 25 watt. En hoogvermogen is op 2 meter 55 watt. En op 70 centimeter 50 watt. Nou, dat is. Nou, die 25 watt moet echt meer als genoeg zijn. Maar die 5 watt eigenlijk ook. Ik kan me haast niet voorstellen dat het niet genoeg is. PA1HZ, PA2FK.
3: Nou, ik denk ook dat die 5 watt meer als genoeg moet wezen voor deze repeater. Voor jouw afstand tussen Tiel en Utrecht. Of tussen, in ieder geval tussen die paal daar gaan. Ja, dat moet meer als genoeg wezen, Frans. Dus met 5 watt moet je dat makkelijk aan kunnen. Dat lijkt mij tenminste. 2FK, 1HZ.
2: Aan mij ook. Dat ding staat nu een meter of 3 boven het dak uit. Ja, een meter of 3 tot 4 staat hij boven het dak uit. Die sprietje had natuurlijk wat iets meer kabel tussen. Maar het ding past keurig aan op 50 ohm. Er zit niks geen flauwekul tussen. En de kabel is behoorlijk verliesvrij. Oftewel RCL7, dat zit ertussen. Nee, daar ben ik niet bang voor dat daar te weinig vermogen die antenne uit wil gaan. Nou, de antenne op zich is ook hartstikke goed. Ik heb een SWR van, ik moet verrekt eens goed kijken op de meter. En dan zie ik dat hij iets loskomt, zowel op 2 als op 70. Hè? Dus nou ja, dat zal het dus ook niet zijn. Dus dat vermogen zal echt er wel uitgaan. Ja, het kan hooguit zijn dat er misschien iets. Niet tussen de zender, maar tot hier in de omgeving of in de omgeving van het relais. Toch iemand wat aan het vogelen is had, anders zou ik het niet weten. Ik kan me niet voorstellen dat allebei de zenders ze nu dan ineens een hapering geven. 1HZ, 2FK.
3: Ja, dat lijkt mij ook sterk. Maar nou, ja, die doorgang gaat gewoon weer helemaal goed, hè. Dus dan heb ik het niet meer gehoord, hè. En er hangt toch een tafelmijk aan, dus je hoeft niet continu in het handje te knijpen. Dat lijkt mij dan niet, Frans. Kijk, je hangt ook gewoon een tafelmijk aan. Ik vind dat net zo makkelijk. Hou twee handen vrij, kan ik rustig schrijven. Als dat moet, en dan, met één hand kun je toch wel schrijven en die andere hand de microfoon. Dat weet ik wel, maar over het algemeen vind ik dat wel prettig om twee handen vrij te hebben. die meter of 20 gaat nog niet terug hoor, dus dat duurt nog wel even. Ja, het is pas kwart over 11, dus. Goed, oké. Okay. Nou, we dat ook weer. bijna alweer opgelost, Frans. Dan moet je nog alleen even kijken met die anderen. Die deed je toch wat regelmatiger als deze, hè? Want die heb ik maar één keer gehoord. Hè? Dus, ja. Maar ja, het zou toch vreemd wezen dat VZZ alle twee hetzelfde prikkelen geven. Ja, je moet iets algemeens wezen dan, zou je bijna zeggen. PA2FK van P1HSS.
2: Zelfs. Ja, dat ze. Nee, dat ze, die sets allebei, dat geloof ik niet. Trouwens, die van jou, die deed dat ook regelmatig. Alleen, ik heb het vandaag niet gehoord, hè. Laat ik even dat zeggen. Bijvoorbeeld eergisteren, dan was het regelmatig. Dan is er gewoon een stuk weg. Dan blijft de carrier blijft al staan. Maar ja, goed, dat. Die is natuurlijk van UTR, die hoor ik natuurlijk rechtstreeks. En van jou gaat dat via een stukje internet, hè. Maar ik heb het nu ook vandaag niet gehoord, hè. Dus ik denk dat daar ze nu en dan wat in zit. Ik zou het anders ook niet weten, hè. Want jij luistert dan via Vlissingen. Nou ja, dat is ook geen wereldafstand. En zeker niet over het water. dat is ongeveer zichtverbindingen. Dan zou ik eigenlijk nog een wat moeilijkere verbinding hebben. Het is hier vandaan, hemelsbreed, naar IJsselstein. Of naar, naar de gebrande toren. Het is ongeveer 25 kilometer. Nou, is dat ook weer geen wereldafstand, hè? Nee, echt niet. Nee, dat zit niet in deze set, zat. En ook niet in die van jou, want daar gebeurde het ook regelmatig, hè. Ja, en nou ben ik het die het heeft. En een andere keer heb jij het, maar dat heeft Norbert ook al eens een paar keer opgemerkt, hè. Dus, nee, het zit toch ergens wat in, dat, in die verbindingen tussendoor, hè. 1HRZ, 2FK.
3: Dat je bij mij een heel stuk misgaat, klopt wel. Want wat gebeurt er dan hier ook? Want ik heb de laatste keer eens op zitten opletten. En dan komt er een keer een draaggolf overheen. En die blijft een tijdje staan en uit gaat hier. Nou, dan hou ik van UTR een signaal van 0,0 niks over. Maar ik hoor door de ruis heen. Het tegenstation wat dan in de lucht is, dat hoor ik dan nog netjes, hè. Dat hoor ik dan nog. Net aan dus, maar die hoor ik dan nog, hè. Dus als je dan rustig wacht, dan zien we zelf weer inkomen. Het lijkt alsof daar een beveiliging in gegrepen wordt. Maar dat die continu dan, dat er gewoon een draaggolf over de wordt.

Ja, dat ook weer. Kerrie bleef staan, had een oude pats weg, hè, ineens, hè. Nee, een draaghorst, dat kan ik me haast niet voorstellen. Die zou dan zo exact synchroon moeten lopen met zowel jouw signaal als met mijn signaal. Nou, dat geloof ik niet, want anders hoor je een fluittoon.

0: je hoort in ieder geval iets van het is. Nee, het is gewoon flop, audio's weg. Hup. En dat was net ook weer af, nou was het een stuk bij jou weg. 1HZ, 2FK.
1: Klopt, daar was het ook uit. Daar was het ook uit. En ik hoorde jou net wel nog, heel in de verte nog, hoorde ik je nog. Dus in één keer komt hij weer terug zo, en dan is hij weer keihard. Hè. Dus, nou, hij gaat gewoon uit, dat ding, hè. Maar het lijkt net of er een draagkolf opgezet wordt, hè. En dan wordt gewoon de modulatie van deze kant, of van jou of van mij, wordt dan de nek omgedraaid. Dus net wie er aan boord is dan, hè. En dan hup, en uit is die, hè. Dus nou, zeg maar wat dat is, hè. Of dat iets in die in dat relaisstationnetje zit daar aan de overkant. Dat zou zomaar kunnen. PA2FK van P1HZ.
0: Even tussen de haakjes, de Turk is gestopt, zie ik. Ja, het is ineens, die frequentie is ineens, die 20 meter band is ineens schoon geworden. Al die palen zijn eruit geweest. Ja, die Turk is gestopt. Nee, een draaggolf eroverheen, dat kan als niet altijd, want dat moet je horen. En dat moet je zeker horen, maar dat is het niet. Nee, ik denk gewoon dat in die transmissieweg wat... gebeurt met via internet, dat daar even een hikje zitten, op een of andere manier, of het uit het internet op de zender zetten, of uit internet een andere kant op zetten, daar moet iets zitten, want nee, een draaggolf erop, dat kan niet, dat hoor je direct. Dat weet je maar al te goed, dan krijg je fluittonen en weet ik wat allemaal, bromtonen, noem maar op enzovoorts. Maar nee, dit is dan gelijk helemaal schoon hier, hè. En je ziet, of je hoort alleen maar, je hoort niks eigenlijk, gewoon een zuivere carrier. Geen rotzooi, weet ik veel wat erbij. Nee, dat kan geen carrier zijn, dat. 1HZ, 2FK.
1: Ja, prima, Frost 2FK, 1HZ. Nou, ik hoor dan nog steeds, als jij bijvoorbeeld bezig bent, hoor ik nog steeds daar, dat er gesproken wordt erachter. Hè, en dat er gewoon een signaal bovenop gezet wordt. Hè. Nou, dat gaat niet piepen, want het is geen middaghoor. Dus, nou, dat gaat niet piepen. Hè. Nou, ik heb gewoon een dikke signaal op, een dikke signaal neergang zetten. En dan is het klaar over. Hè. Ja.
2: Alfa,
1: Alfa. Connector. Nou, dat is de NOS. Nou, ik heb mijn kleine GP'tje van een plekje gehangen, maar dat doet het ook niet helemaal goed. Dus die moet even aan dat gordijn weer vasthangen. Dan heb je de NOS weer ruisvrij en keihard. Hè. Dus zodoende. Hallo, zijn we allemaal doen daar dan? Oh, er wordt gewerkt op de NOS. Nou, dat is ook sinds... staat heel de dag al aan, dat ding. Dus het valt wel mee. 2FK1HZ. Ik kan het wat zachter zetten, want dat is ook anders niks. Nou, hij is er gewoon niet in de lucht, hoor. NOS, nou, valt er weer mee. 2FK1HZ.
0: Zelf maar één keer deken er tussendoor, hè. Ik hoorde mezelf ook weer terugkomen natuurlijk, hè. Want dat kan deze set verrekt is goed. Zenden op bijvoorbeeld op 70. En dan blijf je gewoon perfect ontvangen op 2 meter, hè. Dat, niet dat hij dan ineens zachter gaat, of weet ik veel wat. Nee, hij blijft gewoon perfect ontvangen. Daar merk je niks van. Dus dat... Ik deed het even wat, maar dat was even een geintje van mij, hoor. Dat is eigenlijk niet de bedoeling om dat zo te doen, maar ik deed het wel. 1HZ, 2FK.
1: Nou, dat mag ik nog een keer doen, want dan doet hij het nou goed. Ik heb die antenne verhangen even. Dat doet
2: hij wel. Die werkt hier gewoon, hè?
1: Ja, dat werkt gewoon. Ja, dat werkt gewoon, joh. Ja, dat doet gewoon goed, hè? Ja, die meter staat hier in de hoek dan, dus... Maar dan word ik hem even dat geen kleine GP'tje even voor het raam hangen, ja. kijk maar vanochtend de stok zit ik natuurlijk buiten met dit set natuurlijk. Hè, dus dan kan ik niet gelijk 70 ook mee jagen. Dat gaat dan niet, Frans, maar... Oké, nou... in ieder geval hier blijft het, is het ook wel rustiger op 20, maar onze dikke balk staat er nog steeds. Ja, zo. Zo, ja. Oké, nee, deed ik dat hoor. Gooi het. Even zacht zo. 70. Maar de signalen op 3, 4, 5 zijn nog niet naar beneden hoor. Ze zijn nog steeds S7. Dus er staat nog ook herrie. Ja, rapelstoring zat erop. Ja, dat, die moet eerst weg en dan. Dan kan ik de boys in ieder geval goed horen. 2FK, 1HAZ.
0: Moet ze wel de eerste zijn, hè? Er is gewoon nog niemand dat. 1HRZ 2FK, ja, ik zie helemaal niks hoor, op mijn watervaldisplaytje. Nee, ik zie helemaal niks. Dus ik denk dat er door de Aurora-warning geen verbindingen mogelijk zijn die kant op had. 1HRZ 2FK.
1: Ja, op juist wel, maar het is nog vroeg, hè? Het is vroeg. Oh nee, wacht, het is al half twaalf. Ja, ongeveer om 11:45 is die storing in één keer weg. Nou, er staat hier niks aan, want wil die liggen al met een telefoontje in de bed. Dus die kwam net al langs te scheuren. Dus er staat er hiernaast in ieder geval niks meer aan. Dus ik ken ook zo'n tv-wezen die dan... eventueel wat zou veroorzaken, maar... Nou, ik heb nog wel een boosdoener, maar dan moet ik even kijken zo meteen, hè. Dat is de de snoerloze stilstofzuiger, hè. Nou, daar staat de voeding erin. Die maakt ook zo'n... lekker signaaltje maakt dat ervan, hè. Moet ook eens een keer iets anders aanzetten. Dan is dat ook gelijk stil. Je moet die dingen gelijk zijn nek omdraaien eigenlijk, hè. Dat is het mooiste, hè. Goed, Frans. Ik stuur hem nog een keer retour. PA2FK, P1HRZ.
0: Zelf had PNHZ, PA2FK. Maar ik moet even een sanitaire pauze inlassen, QSL.
1: Dat is goed, dan ga jij maar even een sanitaire pauze inlassen, dan ga ik even naar de dokter eruit gooien.
0: Doe zelf, tot zo.

0: TSK, ik ben weer retour, Rad.
1: DX, mid-latitude aurora warning.
0: Ik nou toch even hartstikke bang worden. Aurora warning. Ja. Ik heb even uit het raam gekeken, maar ik zie geen noordenlicht. 1HZ, 2FK. Nou, dan moet ik ook even kijken nog. Ja, dan moet ik straks maar even doen, ik buiten ben. Ik moet straks ook nog eventjes een plasje doen. hij zit nog niet. Oh, wacht even, de raadafstoring is weg, wacht even. Dus dat was dat voedingje. Het raadafstoringje is dus. Nou blijft er alleen een ruis staan van de S5. Ja, nou, die gaat ook mooi. Goed Frans, ik heb eigenlijk ook niet zo gek veel meer eigenlijk. Nee, ik zit echt rot te praktiseren. Ik heb wel alle boeken uit de kast weer, in ieder geval alle boeken die ik had. Die stond eigenlijk in de gangkast eigenlijk hier hoor. Maar als ik nog wat moest hebben, dan moest ik altijd in die gangkast gaan zitten snuffelen. Daar staan ze netjes allemaal hier zo weer. Dus alles lekker bij de hand. Dus gaat ook allemaal weer goed. PA2FK, P1,
2: RZ. Half, s'avonds.
0: Ja, dankjewel.
2: Ja, zie je, hij is er ook.
0: 2FK1H. Maakt u zo, ik zag het en hoorde het ook. Ik heb maar twee dingen. Je hebt waarschijnlijk het journaal wel gezien vandaag. En tot in Inge toch al een soort... windhoos is geweest, hè? Nou, behoorlijk wat schade. Nou, en dat is niet zo gek ver hier vandaan, hoor. En ik moet zeggen, ik zat gisteravond beneden nog even. En ja, televisie aanstaan. En denk je, ja, wat gaat die televisie toch ineens ruis hier? Wat gaat dat ding tekeer? Wat denk je? Dat regende nou zo verschrikkelijk hard en dat kletterde op dat dak van die serre, dat ik dacht dat die tv was en dat was mankeerd. Ja, dat was dus één ding. Maar ondertussen is toen een stukje verderop, is dan wel behoorlijk wat schade ontstaan. Er is niet eens zo ver hier vandaan, had Inge. Nee, dat, ik denk een kilometer of 10, ja, zoiets. Heet wel gehad. Dus, nou, daar is het dus even goed fout gegaan. Dus dat is even wat dat dan gaat. En mijn probleempje met Ziggo is eindelijk opgelost. Even een piep laten vallen. Nou, ik ging dat toch wel weer eens proberen. Hè. En weer datzelfde gedonder met dat wachtwoord. Hè. En dat was gewoon niet goed te krijgen. Ik werd dat zat. Ik heb die laptop in de auto gesodemieterd. Ik ben vanochtend ben ik naar die Ziggo-winkel in Os gegaan. Ja, die kon het ook niet voor elkaar krijgen. En nou, er was zo'n klein gozertje wat er zat. En die zegt, ik ga het even anders doen. Die heeft die hele account van mij heeft die opgegeven. En dat kunnen hun wel. Dat kan ik dus zelf niet. Hè, maar hun kunnen dat wel. Opgegeven, een nieuwe account aangemaakt. En ja, een nieuw wachtwoord erin. En zie daar, het werkt gewoon. Het werkt perfect. Dus gewoon dat gedonder. En ik zei al tegen hem. Ik zei, ja. Ik zeg, ik dacht toch dat je het ook moest weten. Dat je de gegevens maar 2 jaar mag bewaren. Maar die laatste account... Nou, die is 10 jaar geleden, want toen woonde ik nog in Kuilenburg. toen had ik Ziggo. En daarna niet meer. Dus eigenlijk zijn jullie in overtreding. Ik zou er toch maar eens met je meer over leggen. Want dat is niet helemaal jovel. Want dat is nou wat eigenlijk dit probleem ook veroorzaakt. Dat 1HS, 2FK.
3: Ja, dat heb je natuurlijk. Dan krijg je van dit soort grappen. Ja, dan kun je doen een laag en hoog en laag springen. Maar zodra jij weer inlogt op je eigen account en je probeert dan een wachtwoord in te voeren, ja, dan wil dat niet, hè. En ook niet, dan wil dat ook waarschijnlijk niet gewoon je wachtwoord veranderen en dan een nieuw wachtwoord aanvragen. Ja, meestal loopt dat dan via je telefoon dan. Want dan krijg je gewoon een sms'je met een code terug. En die moet je dan invoeren. Dus dan weten ze zeker dat ze de goede persoon hebben. Of in ieder geval heel erg zeker dat ze de goede persoon hebben. Want ze zijn al gekoppeld aan je telefoonnummer natuurlijk, hè. Dus zo doen de Frans. Ja, en ik had dat hier gisteren ook. Ik denk, ik doe gelijk die PC. Die monteer ik gelijk aan de onderkant van de tafel. Hè. Dat is wel makkelijk. Hè. Dan heb je er geen last van. Staat er niet op tafel. Dan heb je daar alleen maar meer ruimte. Alleen die monitor nog maar. Even hier. Ik denk, nou, dan heb je alleen nog de monitor alleen maar staan. En je toetsenbordje en je muis. Dan heb je alle ruimte. Ik heb het hele ding eronder gebouwd, helemaal aangesloten. En ik dat ding al gestart, dan gaat hij al gelijk hoeren toe met dat scherm. Hè. Ik denk, nou jee, wat is dat nou weer dan? Andere kabel gebruikt, hè, dat zal ons wel wezen. Hè. Nou, laat maar even gaan. Hè. Nou, en toen zag ik uiteindelijk de verkeerde PC eronder gaan. Hè. Ja. Ik heb er natuurlijk wel een paar natuurlijk, maar... maar die ene, daar staat alle software op voor die 3D fraser printer, waar je dat voor mee kan doen. Daar staat dat al op en dat was een HP was dat, hè. En dat was ook een wat modernere machine als die oude. Dus zodoende Frans. Dus dat kon ik vandaag alles weer terugbouwen. Wel leuk. 2FK, 1HZ.
0: Ja, één ding scheelt. Je wordt er wel handig in, hoor. Fuck, je doet hoe sneller het gaat, hè. Nou ja, dat was dat dan, hè. En gisteravond, hè, want ik zei, het ging zo vreselijk te keer hier, hè. Nou ja, dat geeft wel gelijk aan. Mijn masje staat in ieder geval goed. De buurvrouw zei, nou, hij staat wel eens te zwiepen, hoor. Ja, het heet toch niet voor niks een zwiepmast. Maar dat is natuurlijk gekkigheid, maar... hij kan het wel hebben gehad. Hij staat natuurlijk twee keer getuit. Nou, die onderste tuin, nou, dat heeft niet eens zoveel zin, maar die tweede wel. Maar er zijn nog twee delen uitgeschoven erboven. En dan nog eens een keer die X50 erbovenop. Nou, die bovenste buis is natuurlijk niet zo dik meer. Ik geloof dat die rond 25 is. Dat is natuurlijk niet zo heel erg veel, maar ja, aluminium. En toch wel een hardere soort. Maar het is allemaal wel goed gegaan. Had 1HRZ, 2FK.
3: Ja, het gaat al zwiepmast, hè. Dus hij moet zwiepen. Nou, kijk, het gaat zich langzaam. Nou, nog eens 4, hè. Hij gaat heel langzaam terug, hè. Ja, dus er gaat wat links en wat uit hier ook. In de omgeving dan, hè. Of bij de buren of bij de achterburen. Oh ja. Maar ik hoor ook geen signalen vanuit... Nou, ik hoor ook niet dat er gewerkt wordt, nee. En ik zie het ook... De 7300 zie ik op het waterval ook niks verschijnen. Van signalen, niks. Nee, het is heel erg stil. Dus de horrorwarning is de andere kant op van 2FK, 1HRZ.
0: Ik denk het ook, 1HRZ, 2FK. Nee, ik zie ook en hoor ook helemaal niks. S-meter staat voor mij op 0. Ja, zien we ze net een beetje... Nou, het lijkt alsof er ergens ver weg wat QNNC is, hè. Het zou best wel kunnen natuurlijk, hè, dat er is. Werd trouwens ook op de televisie gezegd, hè, in het weerpraatje van Peter Kuipers-Munneke. Die rode, weet je wel. Nou, dus dat zou in het noorden des lands zou wel eens wat QNNC kunnen zijn, hier of daar. Want dat zie ik dan wel even die S-meter een beetje heen en weer gaan. Hè, en dan valt hij op het nul. Dus nee, ik hoor en zie op het waterval niks en ik hoor niks. Wat audiosignaal aangaat vanuit het Caribisch gebied. Hè. Trouwens, de hele 20 meter band is dood aan zijn pieren. Om het even netjes op zijn Utrecht te zeggen. Hè. Nee, ik zie er helemaal niks bewegen. Trouwens, op 40 meter zag ik ook al heel weinig. Ik denk dat het gewoon op HF vanavond gewoon een dode boel is dat. 1HRZ, 2FK.
3: Ja, ik denk het ook, hè. Ik zit even te kijken even. Je ziet dan meestal de QNNC en dat hoor je dan meestal ook wel goed altijd. Ja, je hoort het wel. Maar er staan ook wel dikke palen op. Dat kan wel erg rond vandaan komen. Trouwens, die 7400 is ook niet echt schoon, hoor. Nee, die maakt ook flink lezen. Zeker. Nou, 40 meter is het ook stil. Nou, jongens, dat is dat allemaal. Ja, alleen de digitale meuk die staat erin, maar bovendien naar boven toe, naar de 7200. Nou, dan zie ik wel af en toe wat, maar dat staat ook dan niet zo gek veel. Nee, het is wel heel erg tam op HF Frans 2FK 1HRZ.
0: Toen zal al P1HRZ, PH2FK. Ja, ik zie op 80 meter staat hij wel wat te rammelen, die meter.

Ja, dat is. Dat zijn. luchtstoringen, zoals dat heet, hè? Ja. Ja, ik zie daar wel signalen lopen op 80 meter. Hij staat nu op 36, 22. Daaronder.

0: Nee, maar ik zie dat hier ook korfbals is. Ja, er staan wel CO op 80 wel, dat wel, maar op 40 staat er sowieso heel erg weinig. Voor mij in ieder geval. En op 20 gaat de QR Mexico weer toenemen. Dit was die 4 en dan begint nou weer tegen de 7 aan te rammelen. Dus het is nog niet over ergens met de herrieberry. Nou, eens kijken hoe lang het duurt voordat die meter op nul staat. Oké, Frans. Ik geef het nog een keer even een tour en dan gaat deze jongen ook nog even dit weer nog even een goudgiller afhalen. Nee, is bijna leeg, dus ik hoop dat mijn schoonzoon de volgende week nog wat meeneemt. Stiekem. Maar ja, maakt niet uit. Goed Frans, ik film nog een keer de tour. PA2FK van P1HZ.
1: P1HZ, PA2FK. Ja, ik had natuurlijk gelijk die goudgele rakken meegenomen. Nou, die sanitaire stop natuurlijk, hè. Dat is gelijk meegenomen. Dus dat is wel, hier is dat wel geregeld al. Overigens, ik heb weer geen haperingen gehoord in jouw signaal had. Jij waarschijnlijk ook niet in mijn signaal. Want ik heb hier niet over gehoord. 1HRZ, 2FK.
0: Nee, het gaat gewoon goed, hè. Dus, de goden zijn weer met ons, Frans. 2FK, 1HRZ.
1: Hoe zeg je dat? Ze zijn met u en de uwen, hè? Ja, er kan van alles natuurlijk tussen zitten. Goed, ik heb verder ook geen bijzonderheden meer gehad. Even kijken, ik heb gewoon alles verteld. Ja, dat Sigo nou eindelijk in orde is, tot dat nou werkt. Ik mis op mijn laptop, hè. Nou moet ik nog met die hotspot aan de gang, maar daar krijg ik mezelf onderricht in. Dat is geen enkel probleem. Dat moet ik alles zelf uitvinden. Ik heb in de grote bij. Geen enkele beschrijvingen. Het is een Tetera. Nou, dat is natuurlijk van het internet makkelijk af te plukken. Dus even kijken wat daar allemaal over staat. Het is Chinees, dus die zijn over het algemeen zijn die beschrijvingen behoorlijk aan de korte kant. Maar goed, dat is een ander verhaal. Dat is iets wat ik zelf uit moet zoeken. En ik ben toch wel benieuwd hoe dat werkt via het Nederlandse repeaters. En dan zou het ook via dit moeten kunnen werken, had 1HRZ, 2FK.
0: Nou, dat is wel hartstikke leuk als dat dan werkt. Ja. Dan kun je gewoon beneden in de kamer gaan zitten. Ja, ik heb hem maar eens bijgezet. 433-075. Maar van dat hele net hoor ik helemaal niks hoor. Dus s'avonds staat hij meestal nog wel eens daarop. Maar ik hoor daar helemaal niks op die LPD-frequenties. Nou, af en toe hoor ik wel eens wat op die LPD'tjes, zoals dat de baanvingertjes heb ik daar helemaal voor geprogrammeerd helemaal. Die heb ik al die kanaaltjes ingezet. Ja, die heb ik erin gezet en die andere, de LPD en de... Nee, wat was die andere nou? Nee, je hebt twee van die bandjes erin zitten. Dus die heb ik er allemaal ingezet. En dan voor onderweg met de camper is dat altijd wel grappiger. Dan kan je af en toe, want dan zie je het wel eens met die kringen tekeer gaan. En dan draai je hem erop en dan luister ik een keer relaxed meeluisteren. Dat is altijd wel leuk dan, Frans.

0: Goed. Oké. Nou, voor de rest heb ik hier ook niks meer. Kijk. Nu hebben ze alles uitgezet. Maar nu is de keur in Mexico is nul. Maar echt helemaal nul, hè? Nou, hoe laat is het nou? 10 voor 12. Nou, dan meestal is het allemaal rond diezelfde tijd zo'n beetje. 11:45. Tussen 11:45 en 12:00 meestal. Dan gaat het hele spul. Dan gaat er ergens iets uit en dan. Nou, zoek maar uit wie dat is. 2FK1H.
1: Wat wel zou kunnen zijn, had. Moet je opletten of dat exact op dezelfde tijd is. Bijvoorbeeld de tuinverlichting. En dat via een schakelklok loopt, hè. Tuinverlichting loopt wel eens vaak op 12 volt. En dat is dan een beetje goedkoop spul. En je kent dat wel. Goedkoop voedertje eraan. En die willen ook nog wel eens behoorlijk tekeer gaan, hè. Nou ja, dat weet je zelf natuurlijk ook. Maar moet je opletten of dat misschien exact op dezelfde tijd. Ze weten een schakelklok. Dan weet je waar je nou moet zoeken. 1HZ, 2FK.
0: Ja, maar ik kan niet bij iedereen in zijn achtertuin kijken. Nee. Wel in zijn voortuin, maar niet in zijn achtertuin. En even kijken of die dikke ruis wel tot 20 meter ook snel weg is. Ja, die is ook weg. Dat ding wat zat te bewegen. Die hele slang maakt over het scherm heen, hè. Ja, die is ook weg. Ja, dat is toch wel grappig. Ik heb het toch wel eens in de gaten aan, want het is wel heel erg hard, hè. Ik dacht eerst dat dat voedertje was wat in de serre hing hierom. Van wilde opzuigen, maar dat was het dus toch niet. Dus, want hij was later net, was hij ook weer S7. En nu is hij gewoon nul, hè. Nou, en op 20 meter zie ik ook niks meer, hè. Nee, ik zie ook helemaal weer geld die slangen. Dus, nou, moet ik even gaan uitpuzzelen wie er wat uitschakelt. Die zijn wel een leuke. 2FK1HZ.
1: QSL had P1HZ, PH2FK. Ja, wat ik bedoel, het kan nooit zo ver weg zijn, hè. Het zal geen 10 kilometer verderop zijn, hoor. Niet hoor. Hooguit 100 meter, hè. Dat is al heel ver, hoor. Dan is het al een hele beroerde installatie. Nou, dat zal het ook wel zijn, natuurlijk. Maar goed. Maar het kan nooit ver weg zijn, had. Maar goed. Ik heb verder ook geen bijzonderheden. Jij hebt natuurlijk wel iets om uit te zoeken. Ja, bij mij is 20 meter ook helemaal stil. Ik zie wel een paar streepjes lopen en geen idee van wat dat is en waar vandaan het komt. Het komt niet uit voedingen bij mij hier vandaan, want dat ziet er heel anders uit. En, nee, dus ik heb geen idee. Maar goed, 1HZ, 2FK.
0: Nou, ik zie ook 3 streepjes lopen over de 20 meter rond. 1, 2, 3, 4. Nee, 4. Waar dat kan wezen van de schakelde voet. Wacht even. Ik moet die even uitzetten. Maar die komt daar niet vandaan. Nee. Zo. Even kijken. Even rustig wachten. Nee, die komen daar niet vandaan. Nee, die blijven gewoon. Maar dat is ook ergens hier op Jong Pikt ergens, hè. Maar dat geeft die maakt niet uit. Maar dat zijn raffijne streepjes, want dat is helemaal niks. Nee. Ja, dat weet je hoe dat heet? Dat heet, een goede conversatie met je buren. Oeh, wat een wordt lachen. Ja, zo ingeburgerd ben ik hier nog niet natuurlijk, maar ik moet altijd heel voorzichtig doen. Dus, nou ja, dat maakt ook niet uit. kan alleen vragen of ze er wat aan kunnen aan willen doen of aan kunnen doen. Hè. En, anders wil ik ze daar altijd vrijblijvend mee helpen natuurlijk. Hè. Zo ben ik dan ook wel weer Frans. Goed, in ieder geval heel veel groeten. 73, dat ook voor Nel morgenochtend. En dan gaan we elkaar vanzelf wel weer spreken. PA2FK dan ook vanuit P1HRZ.
1: Zelf als P1HZ, PA2FK. Ja, je doet dat altijd. Je nodigt uit voor een bak koffie met een stuk appelgebak met slagroom. Uiteraard niet te weinig. En dan ze zo te berden brengen van... Oh ja, ik kan er wel mee helpen of zoiets ergens. Hè? Ja. Nou ja, je weet hoe het werkt dan. Ik zou zeggen 73 is. Groetjes, groeten naar Wiel. En we gaan elkaar bespreken. P1HRZ, PA2FK.
0: Ja, hoort er Frans. Niet van heel veel groeten. 73, hai hai.

0: PD0 en die 1 nog wakker, P1 HR.
1: Daar had hij zich al lang ingemeld.
2: Haha, maar ik ga net zitten. Het is PD0 MJ.
0: Ik moet altijd proberen, Frans.
1: Dat blijkt.
2: Ja, goedenavond. Ja, vanavond het eetclubje gehad, hè. Dus, ik ben net thuis. Maar het was noodweer. Het is nu weer een beetje rustig geworden, maar... wat een water is er gevallen, zeg. Bij jullie ook allemaal. PD0 MJ. Even naar Alt 1 naar RZ.
0: Maar dat heb je wel geregend. Tuurlijk wel. Zo was het droog. En twee tellen daarna regende het weer. Dan kan je nog even naar buiten lopen, want dan ben je verzopen. En dan, nog een minuut daarna, dan houdt het weer op. Schijnt de zon weer. En dan gaat het ook weer even goed. En dan begint het weer, hè. Het is vallen en opstaan hier, maar zo hard als het bij Frans gisteren geregend had, wat hij zei. Het heeft hier ook wel hard geregend, maar we zien wel hele zwarte wolken wel voorbij gaan. Die steken het water over, hè? Dus die gaan naar de andere kant, hè? Dus die vallen op het andere eiland. Hè? Ja, die vallen dan weer niet hier, hè? Dus zodoende. 0 heb jij. 2FK, 1HRZ.
2: Ja, oké. PD0 en jij. Ja, het was bar en boos vandaag. Dus, ik ga morgen even... het begint ook af te koelen, hè. Morgen maar even de kachel opstoken. Want het wordt vochtig en klam. Ik denk dat je daar de kachel ook wel hebt aangehad. 1HRZ, PA2FK, PD0 MJ.
0: Ja, vanavond hebben we hem even aangezet. Al gisteravond was hij ook aan, jongens. Hè. Gisteravond hebben we hem even aangehad. Vanavond even aangehad. Even. Ja, het is altijd heel andere warmte, dus... Maar het is altijd wel lekker, hè? Dus nou ja, dus het gaat wel weer goed. Maar zover overdag gaat hij al niet aan Norbert, joh, dus... Ja, zo s'avonds wil dat nog wel eens frisjes worden, hè? Dus dan is het net even iets aanzetten, hè? Om er geen cv aan te voort te doen, dus dan gaat het een stuk makkelijker. Goed, ik stuur me nog even Frans even langs, kan die ook even zwaaien naar jou, hè. PA2FK, kleine rondje bij 1HRZ.
1: Ja, dankjewel, P1HRZ. En goedenavond, Norbert. Nee, het is hier vandaag, maar viel alles best mee, hoor. Redelijk weer, ja, is nu en dan een buitje, maar dat stelde niet eens zo gek veel voor. Maar gisteravond, wat had aan refereerde, gisteravond, ik zat even televisie te kijken, ja, ik denk rond een uur of half elf, ik weet niet eens precies hoe, en ik dacht, joh, wat hoor ik toch van een herrie, wat gaat het, gaat die tv tekeer? Nee, dat was de herrie op het dak van de serre. Ging even een keer heel, heel barmboos. Ja, dat ging echt met hele grote druppels en heel veel. Maar wat blijkt nou? Dat zag ik vanochtend op het journaal. En een kilometer of 10 verderop, Inge, dat is een, dat zij misschien ook wel gezien hebben. Nou, behoorlijk wat stormschade. Bomen om en daken beschadigd en noem maar op en dat soort dingen. Nou, daar heb ik hier natuurlijk kennelijk net het randje van gehad, Norbert. PD0 MJ, PA2FK, het groepje.
3: DX, mid-latitude aurora warning.
2: Dat is Peter Nullemie 1. We hebben een aurora warning. Wat houdt dat ook alweer precies in? Weet jij dat, Frans?
1: Ja, dat betekent noorderlicht, aurora, noorderlicht, hè. En, ja, of je nou daarvan moet waarschuwen, of VHF, dat weet ik niet, of je op HF, dan merk je dat vanzelf wel, hè. Komt iets, gaat dan eventjes helemaal op zijn kop, Norbert, maar dat is het. Het is gewoon noorderlicht, QSL.
2: Ja, oké. Ben je 2FK, Peter Nullemie 1? Ja. Noorderlicht uit, dat kan ik hier altijd wel goed zien, maar... Het is nu zwaar bewolkt en het regent.
4: Het is nu 12 uur 's nachts.
2: Dus,
4: Papa India 3, Uniform Tango...
2: Ja, er waren ergens in de buurt, daar was een windhoos geweest of zo, dat het een en ander ontworteld was. Maar je antenne staat nog overeind, je mastje.
1: Maar QSL Norbert, die staat nog 4 overeind. Geen enkel probleem. Hé jongens, maar ik ga er toch even tussenuit. Het is nu 11:30. Ik ga lekker op één oor liggen. Ik dank jullie voor het QSO. Ik hoop dat jij een gezellige avond hebt gehad, Norbert. En we gaan elkaar weer spreken. Ik zou zeggen, 73 is. Ik geef de microfoon af. Af, ga je gang. En ik ben gelijk weg. QSO.
0: Ja, Roger, Frans, laat ik hem even los. Ik ken Norbert, daar hebben ze waaien.
2: Ja, Frans, wel te rusten. En we spreken wel weer.
1: QSO, gaat gebeuren, Norbert. Groetjes.
0: Ja, prima, Frans, zei jij, hè? Huppatee, die kennen we uit. Oh, je hebt vanavond lekker wezen dineren, wacht even. Ja. Zo. Uit etenavond, hè? Ja. Of uit etenavond, dat slaat ik wel, maar gewoon gezellig met elkaar eten. Ja, dat is toch altijd leuk, hè? Goed zo. Wat gaan we dan meer? Nee, voor de rest, het weer hier over het algemeen viel vandaag wel mee. Ja, af en toe een buitje. En ik heb hier de check nog even afgemaakt hier al. Hier een beetje de boel weer een beetje in orde gebracht. Ik zal eens even kijken of ik nog... Even kijken of dat nog lukt, zo in het donker. Nou, ik heb hier de ene kant heb ik helemaal afgebroken, twee van die boekenkasten erin gezet en het bureau ietsjes smaller gemaakt. Dan heb ik in ieder geval meer beweegruimte met mijn rolstoel hier ook. In ieder geval met mijn stoel hier ook. Meestal als ik dan omdraaide, want als ik aan het solderen was aan een andere tafel, dan maaide ik altijd alles van de tafel af aan de andere kant. Hè. Dus, en dat gaat nou wel een stuk beter, hè. Dus daar heb ik nu geen last meer van. PD0 MEI, P1 HZ en ik heb het replaatje via jouw richting uitgestuurd.
2: Wat heb je mijn richting uitgestuurd?
0: 3 plaatjes, WhatsApp.
2: Oh, ik ga zo even kijken. Oh, van je nieuwe situatie, van de chic. Ja, daar hoorde ik je, weet ik, wanneer heb ik je voor het laatst gesproken, donderdagavond geloof ik. Dat je iets met, boekenkasten ging halen en dergelijke. Dat je meer ruimte had, klopt dat?
0: Ja, ja, klopt. En we hebben nou, aardig wat gecreëerd zo. Ja. Alles heeft nou weer zijn plekje. Dus, en dan staat er weer even genoeg, hè. Daar ben ik even mee klaar hier, jongen. Ja. En ik hoop nog met apparatuur allemaal. Dat is wel zat troep allemaal. Dus, maar ja, zo blijven aan de gang, hè. Ik denk, nou, dan heb ik in ieder geval sowieso meer beweegruimte hier in de check. En is het ook wat, wat opgeruimder, hè. Dus dat scheelt dat ook weer. Nou, ik was even bezig met de voeding nog even proberen te herstellen, maar nou, daar ben ik mee opgehouden. Die gaan we gewoon afbreken en dan benutten we de Travo. En dat is ook het enige wat ik benut, toch? De Travo. Voor de rest gaan alles eruit, hè. Ja, dan maken we gewoon een hele nieuwe. Gewoon recht toe recht aanvoeding, Norbert. In ieder geval met de beveiliging erin. Nou, ze kennen ook voeding dit, hè, maar dat. Nee, ik ben er nou niet heel erg te spreken over. En als dit toch nog niet al te veel stroom levert, dan gaat iets fout in dat ding, maar dan wordt het niet verziekend heet, hè. Dus. Dan kan je handjes na een uurtje niet meer op schoolblok houden. Dus dan gaat iets niet helemaal goed, hè. Dus dan kunnen we beter gewoon een heel nieuw exemplaar maken. En dat denk ik dat dat dan beter werkt, Norbert. P0 en jij P1HR.
2: Ja, P1HRZ, P0 en jij. Ja, ik zie de foto's. En helemaal bovenop staat de oude vertrouwde R1000, zie ik. En daaronder staat, hè, die microfoon heb ik hier ook nog. Hoe heet dat ding? Ik zal eens kijken. MC50, klopt dat?
0: Oh, die staat ook tussenin. Ja, die MC50 staat nog tussenin. En naast de R1000 staat, wat is dat, de MC? 80 lang. Even kijken. Ja, 60. 63. En naast de naast het ontvangertje, de R1000 staat en de MC60 staat daar. En de 100 staat er 440. Na de 100 staat er 9000. Nog een Jesu almodus setje voor 2. En nog een transceiver voor op het water, hè. Ja, het is wel deels wel leuk als je die. Er zitten x aantal kanalen zitten erin. Nou, die laat je dan rustig laten scannen, hè. En dan een stukje draad achterin. Nou, dan krijg je al die boten die voorbij gaan. Nou, wat de mouwen hebben, of, dan krijg je dat allemaal netjes mee, hè. Maritieme zendontvangers zitten. En er komt nog 25 watt uit, ook uit dat gekke ding. Dus ja, doet het gewoon goed, hè. Maar ja, ik heb er verder niks mee. Ja, in zoverre niks mee. Dat is een E-prom herprogrammeren. Ja. Dus, maar moet ik eerst uit gaan zoeken hoe dat moet, hè. Ja, we kunnen wel zeggen dat we dat doen, maar... maar dan moet ik eerst gaan zoeken... hoe dat erin gezet moet worden. Kijk, die heepbrom is al het probleem geweest, want dat zal ik wel ergens nog ergens hebben zwerven van die, dat soort heepkomst. Maar hoe moet het erin, hè? En dat is altijd de handvraag, hè? Dus, maar dan moet ik maar eens even gaan googelen voor. Hè? Maar we hebben wel geen haast dat ding, joh. Wel, nee. We hebben wel geen haast. Dus zodoende, prima. Nou, aan de andere kant, daar staat dan bijvoorbeeld wat bouwprojectjes en wat andere 23 spullen die er staan. Nou, wat nul heb jij? 1 naar.
2: Ja, P1AZ, bij de nullen meer, ja, ik zie het. En die grote kast weet ik ook niet. Heb je die flessenzender, heb je in de vitrinekast staan zeker?
0: Nee. Oh, die grote set die bovenop staat bedoel je?
2: Nee, dit is... Je hebt je solderen dingetje en gelijk daarnaast staat je printer en daarboven staat wat.
0: Ah, dat is de 1800 megahertz counter. Homemade. Dat is een homemade counter en daarnaast staat een microwattmeter tot en met, wat was het, 12 gigahertz of zo. Tot 12 gigahertz. Ja, goed, dat is wel hoog. Hij doet van 1 tot 10 gigahertz. De microwattmeter heb ik een keer gemaakt, dat ding. En dat doet het gewoon goed, hè. Dus, en dan kun je die bloedcappies die je vroeger had, nou, kon je dat netjes meten. Hè? En dan maakte je daar een hoofdwindje voor en dan kon je dat netjes meten. Ja, dan kon je precies zien welke frequentie en wat eruit kwam. Hè? Dus dat was wel aardig altijd. Ongeveer het vermogen moet je dan altijd met een korreltje zout nemen. Maar dan kon je altijd zien waar het zat en waar het werkte. Norbert, 0 MI, 1 HZ.
2: Ja, oké, 1 AZ, 0 MI. Ja, nou, het ziet er allemaal netjes uit. Maar dit is achter je rug dan, denk ik, hè? Dus dan heb je eigenlijk nog een beetje ruimte om te zitten. Of is het allemaal naast elkaar?
0: Heel die stelling die staat achter mijn rug. En aan deze kant, dat is de afdeling van de sets in werking, hè? Ja. Ik kan ook wel een plaatje van maken weer, hoor. Dat maakt mij niet uit, hoor. Ik weet niet of dat goed gaat, man. Want dat is natuurlijk een beetje tegenlicht, natuurlijk. Ik kan wel eens even kijken of dat lukken gaat.

0: dat is de andere kant, hè. Dat is waar ik nu zit dan, hè. En die gele balk, dat is... Dat is de 775 DSP, hè. Van Nikon ook. Daar zetten. En daarnaast staat een 2000. Van Jesu, een ST2000. Daarnaast een antenne tuner. De 100, de 7300 en de 7400. Dus nou ja, heb je ze allemaal weer gehad, Norbert. PD0 heb jij 1 HRZ.
1: Ja, P1 HRZ. PD0 heb jij. Ja, ik zie het erboven dat ook nog een negatief zet. Ja, nou, je hebt het ook vol. Zover heb ik het nog niet vol. Dus ik zat even op 40 ook te kijken, maar het is allemaal een beetje doods en zo. Nee. Ik heb je kan ook je spanning zien als je dat minuutje meters hebt, hè. En dan als ik dan indruk en ik geef signaal, dan zie je die spanning een tikje inzakken. Maar dat zal wel normaal zijn, toch?
0: Als het niet tevreden is, is dat goed, hè? Iets, hè. Weet je dat die van 14 volt af 13,8 naar 11 volt gaat of zo, want dan is het niet goed, hè, maar dan heb je te weinig, hè. Maar als dat een klein stukje zakt, is dat niet erg, hoor.
1: Hij zakt misschien de twee blauwe dingetjes. Nee, dat valt ook wel mee. Als ik dan op de ding zelf kijk, dan... Dan trekt hij bijna 20 ampère. En deze trekt momenteel 10. Dan staat hij vol zeker. Ja, klopt. Dus, maar het is helemaal dood eigenlijk. Ja, ik hoor een beetje RTTY en CW. Maar de 20 meter, dat is minimaal. Is dat bij jou ook? Is Papa Delta 0, Mike India Yankee.
0: Nou, de meter beweegt tussen 0 en 1. Heel klein beetje gaat die ene weer. Nou ja, en er is geen signaal. Nou, hij is gewoon eruit, zo'n beetje, die jij nu weer gaat. Dat is wel toevallig 3, 4, 5 dan, maar... Maar voor de rest... Net heb ik... 7300 ook al gekeken. 20 meter, maar... Nou... Dat houdt hier dan wel een klein antennetje aan, dus dat moet ik dan wel meegeven. Die hoort het, die ziet het dus niet alles, maar... Je ziet gewoon helemaal niks, hè. Nee. Of, ja, op 4 keer streepjes na, dat komt er vandaan. Maar stations, die zie je echt niet. Dus het is helemaal dood. Ook 40 meter is ook helemaal dood, Norbert. 0 MJ, 1 HRZ.
1: Ja, oké, 1 HRZ, 0 MJ, ja, hier ook, hè. Maar ik heb toch altijd nog een... Bij jou staat die S-meter helemaal op 0 dan, zowat. Bij mij staat hij altijd nog tot de 3 zeker met rotzooi. Ik weet niet waar het vandaan komt, maar dat heb ik standaard.
0: Ja, dat klopt ook wel. Met een gewoon met een langdraad. heb je altijd toch nog weer een ruispakje op dan dat dit eigenlijk een gesloten depot eigenlijk, hè, die Delta Loop. Het is gewoon een gesloten antenne. Dus en dan hangt hij nog een keer horizontaal uit. En dan heb je gewoon heel weinig QR Mexico pakt hij op, hè. In zoverre heel weinig. Hij moet nog even haar koekeloeren. Wie wat uitschakelt op kort voor 12, hè. Tuinverlichting uit, Frans zei het al. Kijk eens of wat tuinverlichting uitgaat ergens bij iemand. En hou dat is een dag of twee in de gaten. Want dan gaat er een keer hier van op 20 meter van S7 tot S8. Storing gaat er een keer naar 0, hè. Dus we kunnen nagaan. Dus moeten we even kijken. Dan moeten we even weer gaan vrienden gaan maken met de buren. Hè. Ja, dat zal weer wat worden. Maar dan gaat het zelf wel goed komen, hoor. Dus we kunnen het wel aardig vinden met de buren rondom ons heen, dus dat gaat wel goed. We zijn alleen niet zo spraakzaam, maar ja, dat is wat anders, hè. Goed. Ik vind ook niks meer aan deze kantoor met 0 MEA, 1 HZ.
2: DX announcement. Aurora DX conditions have ended.
1: Nou, dan weten we dat ook. Ik ga nog even luisteren en dan ga ik ook QRT. En dan spreken we morgen wel weer. En dan zien we wel. Ik zou zeggen, doe er goed aan Wil. Hoe laat is het dan eigenlijk? Oh, het is al kwart, 10:15, joh. Ik zou zeggen, wel te rusten en dan spreken we wel eens. Papa Delta 0, Mike India Yankee.
0: Ja, het is goed, Norbert. Ik zeg ook in ieder geval heel veel groeten, 73. Slaap ze zo meteen schone dromen. En morgen lekker weer gezond op, hè. Dat wens ik altijd iedereen, hè. Dus, Oké, in ieder geval heel veel groeten. Ik ga er goed over brengen, Norbert. Dat gaat altijd goed komen. Dus, bij de 0 MEA vanaf en uit. B1 HZ. In ieder geval groetjes, 73. We spreken elkaar weer. Hai.
1: Oké, hoi.
0: Bye.

De tijd. Het is nu 12:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.

De tijd. Het is nu 1:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 2:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

0: De tijd. Het is nu 2:00 s'nachts.
1: Papa India 3, Uniform Tango Romeo.
0: CTCSS-toon is 77 hertz.